0: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan. VDK Bank. Maak een afspraak op vdkbank.be.
1: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.

0: Goed.
1: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
0: VDK Bank.
1: Maak een afspraak op vdkbank.be. Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be. Clara Live.

0: ons nieuwe keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
0: 11

0: continuo. Het is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht stortte een schuur in, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
1: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind en ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: In de stad Bourges, centraal in Frankrijk, zijn tienduizenden jongeren al sinds vrijdag samen voor een illegale rave- en techno-party. Ze zijn met 20.000 tot 40.000 mensen naar gelang de bron. Hulpdiensten zijn bezorgd, want het feest vindt plaats op een oud militair domein waar nog projectielen zouden liggen die kunnen ontploffen. Bourges is niet toevallig uitgekozen als locatie. Het is de geboorteplaats van de minister van Binnenlandse Zaken Núñez. De organisatoren protesteren tegen het beleid van de Franse overheid om zulke illegale raves te verbieden. Rusland en Oekraïne hebben de voorbije nacht opnieuw allebei drone-aanvallen uitgevoerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het luchtalarm afgegaan en werden boven de stad verschillende explosies gehoord. Over slachtoffers is nog niets bekend. In de Russische hoofdstad Moskou werd dan weer het vliegverkeer op 2 luchthavens tijdelijk stilgelegd na drone-aanvallen. Ook op de luchthaven van Sint-Petersburg was dat het geval. Daar werden uiteindelijk 35 Oekraïnse drones neergehaald. Sport. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Leider Union gewonnen met 2-1. Union moest al vroeg met 10 spelen na een rode kaart. Uiteindelijk vielen de 3 doelpunten allemaal in het slot. Sint-Truiden kwam voor, Union maakte nog gelijk, maar daarna scoorde Sint-Truiden nog een strafschop. Union-trainer David Hubert is teleurgesteld.
2: Het geeft enorm veel in heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
0: Union staat voorlopig nog aan de leiding met 2 punten voor op Club Brugge, dat straks op kop kan komen als het wint tegen Anderlecht. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina. Ja aan je dromen.
2: Clara Life.

0: Continuo. Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht stortte een schuur in, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
1: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind en ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: De Amerikaanse president Trump gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen. Maar hij zegt er al meteen bij dat het wellicht toch onaanvaardbaar zal zijn. Iran heeft het voorstel deze week aan bemiddelaar Pakistan bezorgd. De details zijn niet officieel bekendgemaakt. Trump sluit intussen niet uit dat de VS Iran opnieuw zal aanvallen. Volgens Trump heeft Iran nog niet genoeg geboet voor wat het de mensheid en de wereld de voorbije tientallen jaren heeft aangedaan. Het internationale containertransportbedrijf MSC start met een nieuwe vaarroute vanuit Antwerpen naar de Perzische Golf. Een route die niet langs de straat van Hormuz gaat. Die zeestraat is grotendeels afgesloten door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. MSC wil zijn schepen door de Rode Zee sturen naar Saoedi-Arabië. En van daaruit zouden treinen de lading dan over land naar de Perzische Golf rijden. Via kleinere schepen moet alles dan in de golfstaten geraken. Een hele omweg, maar wel nodig, zegt Mark Beerland van MSC Belgium.
2: Dat zijn er meer dan 150.000 containers per week die er normaal gezien nodig zijn daar. Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En dat is echt een goed alternatief dat we nu op poten aan het zetten zijn.
0: Sport. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden tegen Leider Union gewonnen met 2-1. Union moest al vroeg met 10 verder spelen na een rode kaart. Uiteindelijk vielen de 3 doelpunten pas in het slot. Een strafschop in minuut 100 leverde Sint-Truiden in extremis de overwinning op. En dat was een zware domper, zegt Union-trainer David Hubert.
3: Je geeft enorm veel in heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
0: Club Brugge kan vanavond de leidersplaats van Union overnemen als het wint tegen Anderlecht. In de Europe Playoffs verloor Racing Genk met 2-0 op Charleroi. Genk moet de leiding nu delen met Westerlo. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
4: Goedemorgen, 3 mei vandaag. En Fanny Mendelssohn is ook al wakker met de perfecte soundtrack voor het eerste meiweekend van het jaar. Want dit pianostukje is geschreven voor de maand mei.

Els Biesemans op de mooie klank van een pianoforte. In de maand mei een lentelied van Fanny Mendelssohn uit haar bundel van 12 pianostukjes, 12 karakterstukjes, één voor elke maand, verscheen onder de titel Das Jahr. En van de zus naar de broer, want als jonge twintiger trok Felix Mendelssohn tijdens de herfstmaanden in oktober naar Italië, waar hij de kille temperaturen van Berlijn inruilde voor de zon in Venetië. Mendelssohn zou doorreizen tot in Bologna, Firenze, Rome. Hij woonde daar zelfs de inhuldiging bij van de nieuwe paus tijdens de week voor Pasen. Hij trok nog verder tot in Napels om Pompei te bezoeken, om zo dan terug te keren naar huis via Genua en Milaan. Alle mooie architectuur die Mendelssohn in Italië ontdekte, vertaalde hij naar zijn vierde symfonie, de Italiaanse symfonie. En de symmetrie van de architectuur en de schoonheid wou hij vooral in dit derde deel laten horen.

Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal bij

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Clara Live.

Doriaanse eenstemmige melodie, maar hier werd de tekst gebruikt voor een meerstemmige compositie door de polyfonist Orlandus Lassus, geboren als Raoul de Lettre, een koorknaap uit Bergen. Hij schopte het met zijn stem tot in Rome, hij veranderde ook zijn naam en werd in 1556 werd hij vast in dienst genomen als kapelmeester in München, waar hij bleef tot zijn dood in 1594. Een grote ster in zijn tijd, Orlandus Lassus.

De stemmen van het Huelgas-ensemble onder leiding van Paul van Nevel in Media Vita in Morte Sumus. In het midden van ons leven zijn we in de dood. Het is een oude

heerlijke combinatie van instrumenten. Je hebt soms het gevoel dat ze met meer zijn, maar ze zijn maar met drie. Het was Avi Avital op mandoline, begeleid door een kleine begeleidingsgroep. De Basso Continuo groep bestaat in dit geval uit twee instrumenten. Het was Patrick Šepek op cello en Yishar Karshon op klavecimbal, samen in een sonate van Domenico Scarlatti. Straks, na 19:30, installeren we ons in de opera met een aria van Philip Glass uit zijn mooie opera Akhnaten. Eerst nog even Jason Vio op gitaar.

0: is half acht. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Amerikaanse president Trump gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen, maar hij zegt er meteen al bij dat het wellicht toch onaanvaardbaar zal zijn. Iran heeft het voorstel deze week aan bemiddelaar Pakistan bezorgd. De details zijn niet officieel bekendgemaakt. Trump sluit intussen niet uit dat de VS Iran opnieuw zal aanvallen. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht is een schuur ingestort. In het voetbal heeft leider Union met 2-1 verloren tegen Sint-Truiden. Het was de eerste nederlaag voor Union in 20 competitiewedstrijden. En het kan straks ook zijn leidersplaats kwijtspelen als Club Brugge wint tegen Anderlecht. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Akhenaten, het was de naam van de Egyptische farao Amenhotep IV, die het geloof in meerdere goden in Egypte beëindigde en het monotheïsme invoerde. Onder zijn regime was er maar één god en dat was de zonnegod Aton, om na zijn dood weer over te gaan naar het polytheïsme. Over die farao maakte Philip Glass in de jaren 80 de opera Akhenaten en een mooi fragment daaruit is deze hymne aan de zonnekoning, aan de zonnegod, aan Aton. Zoals hier te horen met de stem van Paul Eswood door het koor en orkest ook op het einde van Stuttgart onder leiding van Dennis Russell Davis. En dit komt uit de nieuwste cd van het Franse strijkkwartet Quatuor Hermès. Ze speelden hier het tweede strijkkwartet van Korngold.

Echoes of Vienna, zo heet het jongste album van het Franse quatuor Hermès, met daarop muziek van Mozart, Webern en Korngold, allemaal figuren uit Wenen. Onder andere dit intermezzo uit Korngold, zijn tweede strijkkwartet. En Korngold was een wonderkind in Wenen. Op zijn 11e vulde hij al zalen met balletmuziek, later ook met opera's. En later in zijn leven, in de jaren 30, toen hij in de 30 zelf was, had Korngold ook nog heel andere muziek, een hele andere carrière-switch. Door in Hollywood mee te draaien voor de eerste filmmuziek. Zijn eerste job was daar om de Midsomernachtsdroom van Mendelssohn te arrangeren voor een film. En later zouden dan eigen soundtracks volgen voor films zoals Captain Blood of The Adventures of Robin Hood in de jaren 30 in Hollywood. Deze componist schreef met zijn opera's dan weer, ja, zeg maar, filmmuziek toen Hollywood nog niet bestond. Richard Wagner. En hier zingt Marie-Nicole Lemieux een van Wagner's wezendonklieden.

De bomen met hangende takken naar beneden als symbool voor een vorm van treuren waar het personage over kan meespreken in dit lied Im Treibhaus. Het is een van de 5 Wezendonck-liederen van Richard Wagner, opgedichten van een goede vriendin van Wagner, Mathilde Wezendonck. Hier hoorden we de stem van de alt Marie-Nicole Lemieux. Daniel Bloementaal zat aan de piano. Straks een stem die in 2018 de Koningin Elisabeth-wedstrijd heeft gewonnen en die nu volop in de liederen van Schubert aan het duiken is. En zijn album is onze nieuwe keuze van Clara van deze week. Dat ontdekt u na 8 uur.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donk. De Amerikaanse president Trump gaat het Iraanse vredesvoorstel bestuderen. De onweersbuien hebben vooral in de provincie Antwerpen problemen veroorzaakt. En in het voetbal verliest leider Union tegen Sint-Truiden. De Amerikaanse president Trump gaat het nieuwe vredesvoorstel van Iran bestuderen. Bijna een maand geleden spraken de Verenigde Staten en Iran en staakt het vuren af. En in die tijd is er bijna niet onderhandeld over vrede. Maar Iran heeft dus een nieuw plan opgesteld. Vele de Vos, hoe reageert Trump daarop?
1: Wel, het gaat om het 14-puntenplan dat Iran begin deze week heeft overgemaakt aan bemiddelaar Pakistan, waarvan de details nog niet bekend zijn. Trump zegt dat hij het plan zal bekijken, maar dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zal zijn, want, zegt hij op sociale media, het land heeft nog niet genoeg geboet voor wat het de mensheid en de wereld de voorbije 47 jaar heeft aangedaan. Trump sluit ook niet uit dat er nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran zullen plaatsvinden. Intussen blijft Israël Libanon verder bestoken. Bewoners in het zuiden van Libanon hebben opnieuw een evacuatiebevel gekregen. En gisteren vielen er 3 doden bij nieuwe aanvallen.
0: Dankjewel, Veerle. President Trump dreigt er ook nog mee om veel meer dan 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland weg te halen. Die beslissing werd gisteren pas aangekondigd als reactie op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de aanpak van de oorlog tegen Iran. Trump zegt nu dus dat er nog veel meer militairen zullen vertrekken.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
0: Nu zijn er nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Hun aanwezigheid is belangrijk voor de bescherming van het Europese continent en ook voor de lokale economie. De militairen leveren werk en inkomsten op voor de Duitsers. Het grootste containertransportbedrijf ter wereld, MSC, start met een nieuwe vaarroute vanuit Antwerpen naar de Perzische Golf. Een route die niet langs de straat van Hormuz gaat. Die zeestraat is grotendeels afgesloten door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. MSC wil zijn schepen door de Rode Zee sturen naar Saoedi-Arabië. En van daaruit moet de lading dan over land en via kleinere schepen tot in de Golfstaten geraken. Het zijn noodzakelijke goederen, zegt Mark Beerland van MSC Belgium.
3: Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En heel de regio heeft behoefte aan meer dan 100.000 containers op weekbasis. Dus als die niet doorkomen 1 week, 2 weken, of zoals het nu het geval is, bijna 7 weken, ja, dan is dat problematisch, hè?
0: Het eerste schip zou volgende zondag vertrekken. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht stortte een schuur in, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
4: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind en ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: De regen van gisteren en vandaag zal niet genoeg zijn om de droogte te verhelpen, zegt professor waterbeheer Patrick Willems van de KU Leuven.
5: De neerslag die is gevallen is eigenlijk zeer beperkt, hè? In het westen van Vlaanderen een tiental liter per vierkante meter. In het oosten veel minder. Als we dan kijken naar het neerslagtekort dat we op dit ogenblik hebben, dat gaat om 50 à 60 liter per vierkante meter. Dus dat betekent dat we eigenlijk met de neerslag die gevallen is het droogteprobleem zeker nog niet hebben opgelost. En daarvoor moet nog veel meer neerslag vallen.
0: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 2-1 verloren tegen Sint-Truiden. Daardoor kan Union straks zijn leidersplaats kwijt zijn. Een verslag van Peter van den Bent.
6: Het venijn van deze verschrikkelijke wedstrijd zat in de staart met eerst 4 minuten voor tijd de 1-0 van de ingevallen Diouf. Dan in de toegevoegde tijd de gelijkmaker van Rodriguez. En in de 6e en laatste minuut alsnog de winning goal met een penalty van Ito voor 2-1. De rest was een beproeving en bijzonder slechte reclame voor ons voetbal. McAllister kreeg al snel rood nadat hij de doorgebroken Sebaoui neerhaalde. Sint-Truiden probeerde de hele tijd te voetballen. Union kroop in een egelstelling en gaf geen krimp, maar voetbalde zelf niet. 3 kopballen van Merlin, verder geraakte STVV ook niet. En voorts kreunde deze non-match onder de massa's overtredingen, simulaties, opstootjes, discussies op en naast het veld een dieptepunt. Het slot bracht dus toch nog spektakel en de eerste nederlaag voor Union in 5 maanden en 20 wedstrijden. Als Club Brugge wint op Anderlecht, is het een nieuwe leider.
0: In de Europlay-offs verloor Racing Genk met 2-0 op Charleroi. Genk moet de leiding nu delen met Westerlo. In Brazilië heeft de Colombiaanse popster Shakira een gratis concert gegeven op het bekende strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Zo'n 2 miljoen mensen hebben dat concert bijgewoond. Voor Shakira was dat het grootste concert uit haar carrière. Op het strand van Copacabana zijn nogal gigantische concerten gehouden. Vorig jaar trok Lady Gaga meer dan 2 miljoen mensen. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Vooraan de reactie van de Amerikaanse president Trump op het nieuwe vredesvoorstel van Iran. Hij gaat het bestuderen, maar verwacht er weinig van. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
8: Goedemorgen, stel u voor muziek van een kleine 250 jaar geleden die nu pas voor het eerst wordt opgenomen. Wel, dat kan, want luitiste Evangelina Mascardi dook in de archieven en daar botste ze onder andere op de naam Karel Augustin Ignaz Kohout, of simpelweg Karel Kohout, een Weense luitist uit de 18e eeuw die heel wat luitconcerto schreef. En dit concerto is nu voor het eerst opgenomen.

0: Voor een zachte zondagochtend, de Argentijnse luitiste Evangelina Mascardi met het ensemble Estrovagante onder leiding van Riccardo Doni. En zij hebben dus een nieuw album uit, Beyond Vivaldi, met daarop luidconcerto's van Vivaldi, maar ook verder. Want Mascardi zocht nog verder in de archieven en ze botste op namen zoals Johann Ludwig Krebs, Joachim Bernhard Hagen en ook dus deze Karel Kohout. En dat album was afgelopen week onze keuze van Clara. Maar het is zondag weekend, dus dat betekent...
1: De keuze van Clara.
0: Dat we sinds gisteren een nieuwe keuze hebben, want die wordt elk weekend, elke zaterdagnamiddag zorgvuldig gekozen en voorgesteld in het gelijknamige programma De Keuze van Clara. En de nieuwe keuze is de nieuwe cd deze week van de Duitse bariton Samuel Hasselhorn. En die naam die klinkt misschien bekend in de oren, want in 2018 won hij de eerste prijs op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Samuel Hasselhorn zit sindsdien niet stil en maakte zijn debuut in de Weense Staatsoper, waar hij heel wat mooie rollen zong. En hij tekende een platencontract bij het label Harmonia Mundi, waarvoor hij nu heel wat nieuwe muziek aan het opnemen is. Vooral muziek van Schubert, liederen, met als einddoel 2028, precies 200 jaar na de dood van Schubert. Hij stierf in 1828. En daarvoor heeft Hasselhorn een nieuw project, Schubert 200, waarvoor hij elk jaar een nieuwe cd uitbrengt op Harmonia Mundi, met Schubert-liederen, samen met pianist Amiel Bouchakevitsch. En het derde volume in die reeks is pas verschenen. En dit is daaruit het lied Im Frühling.

0: Zijn stem wordt heel treffend omschreven als donkere chocolade, maar ook licht en luchtig in de hoge registers. Bariton Samuel Hasselhorn, hier samen met pianist Amiel Bouchakevits, met wie hij elk jaar Schubert-liederen opneemt tegen 2028, het grote Schubert-jaar. Dit was het lied Im Frühling uit Hasselhorn, zijn nieuwste album Hoffnung. Het is onze nieuwe keuze van Clara.
1: Clara staat op. Met Sander de Keren.

George Frederick Handel klinkt ook heel goed op saxofoons. Dat bewijzen de muzikanten van Blindman samen met Reitze Smits op orgel in deze Water Music Suite. Dit was het 10e deel daaruit. Straks, na 8:30, dirigent John Wilson in een van zijn favoriete Franse ouvertures. Maar eerst nog even Gwyneth Wentink op harp. Ze speelt het helemaal alleen. Normaal heb je 4 piano's nodig of 4 klavierinstrumenten. Maar hier dus helemaal solo harp in deze Canto Ostinato van Simeon ten Holt.

0: is 8:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donk. De Amerikaanse president Trump gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen, maar hij verwacht er niet veel van. Bijna een maand geleden is een staakt het vuren ingegaan tussen de Verenigde Staten en Iran, maar sindsdien is er bijna niet onderhandeld over vrede. Deze week heeft Iran dan een voorstel bezorgd aan bemiddelaar Pakistan, maar wellicht zal het toch onaanvaardbaar zijn, zegt Trump. De felle regen van gisteravond heeft vooral wateroverlast veroorzaakt in de provincie Antwerpen. Hier en daar sloeg de bliksem ook in, zoals in Mechelen en in Putten. En in Brecht is een schuur ingestort en zijn bomen omgewaaid. In het voetbal heeft leider Union met 2-1 verloren tegen Sint-Truiden. Het was de eerste nederlaag voor Union in 20 competitiewedstrijden. Voorlopig heeft het nog 2 punten voorsprong op Club Brugge. Dat vanavond de nieuwe leider kan worden, maar dan moet het wel winnen tegen Anderlecht. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Een nieuwe cd die nog even vers is als uw pistolees op zondagochtend. Deze Marche Joyeuse van Emmanuel Chabrier door Symphonia Vlaanderen met dirigent John Wilson, die sinds 2018 dirigent is van het orkest. Ze hebben al heel wat mooie opnames gemaakt, toffe cd's uitgebracht en nu dus ook een nieuwe, een gloednieuwe sinds eergisteren. French Orchestral Favorites, de favoriete orkestmuziek, de Franse orkestmuziek van John Wilson. En dan mocht deze Marche Joyeuse van Emmanuel Chabrier niet ontbreken. Het is een ode aan zijn geboortestreek, aan de Auvergne in Frankrijk, waar er graag gedanst wordt op een bourrée. En dat was ook de bedoeling van Emmanuel Chabrier, om volksmuziek een plaats te geven in de klassieke muziek, in de orkestwereld. Maar Chabrier was zeker niet de enige die een ode brengt aan de Auvergne, want ook Joseph Canteloube groeide daar op in de Auvergne-streek en hij kwam er ook altijd thuis. Hij woonde in Parijs, maar uiteindelijk keerde hij toch terug naar de Auvergne. En wie Canteloube zegt natuurlijk deze liederen, de Chants d'Auvergne.

Sopraan Karen Sampson, ze zingt de Bailero Lero. Een lied dat je tot rust brengt en geliefden samenbrengt, ook al stroomt er een symbolische rivier tussen hen in het landschap, het idyllische landschap. Zoals het wordt gezongen in Joseph Canteloube, zijn Auvergne-liederen, zijn Chant d'Auvergne. Dit zijn twee muzikanten uit Mali en ze maken heerlijke muziek. Neba Solo op balafoon en Benego Diakité op de Donson Goni, of de Kamalen Goni, dat is een Afrikaanse harp, hier in het nummer Seko.

Nee, Bassolo, Benigo, Diakite. Ze hebben een nieuwe plaat uit op het label Nonsuch Records. A Gin and a Hunter Went Walking heet dat nieuwe album. Met daarop ook dit fantastisch nummer, Seiko. Dit is Ray Vaughan Williams met Timothy Redoubt op altviool.

Toen Rayvon Williams in een kleine identiteitscrisis zat als componist en niet wist wat zijn stijl nu moest zijn, dan vond hij zijn redding, zijn antwoorden in volksmuziek. Hij trok door heel Engeland om oude liederen te verzamelen en om ze te verwerken in een Engelse stijl die typisch Rayvon Williams zou worden. Dit waren zijn six studies in English folk songs met Timothy Redhout op altviool en James Bellew aan de piano. Het wordt 9 uur met 2 hobo's, fagot en basso continuo. Het is een leuke bezetting voor dit werkje van Jan Dismas-Zelenka. En straks na 9 uur is er, zoals elke zondagochtend, Bach.

0: Clara neemt u mee naar Primavera in Cinema Lumière in Mechelen. In het grootste weeshuis van Venetië krijgt een getalenteerde violiste les van niemand minder dan...
1: Don Antonio.
2: Vivaldi.
0: Maak kans op tickets voor de avant-première van Primavera. Op dinsdag 5 mei. Via het Clara-kanaal op VRT Max.
3: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Amerikaanse president Trump verwacht niet veel van het nieuwe Iraanse vredesvoorstel. In Middelkerken zijn bij een achtervolging op een bestelwagen met transmigranten 8 gewonden gevallen. En in het voetbal verliest leider Union tegen Sint-Truiden. De Amerikaanse president Trump gaat het nieuwe vredesvoorstel van Iran bestuderen. Bijna een maand geleden spraken de Verenigde Staten en Iran een staakt het vuren af, maar sindsdien is er bijna niet onderhandeld over vrede. Iran heeft deze week dan een nieuw plan opgesteld, maar Trump lijkt het al meteen af te wimpelen, zegt Veerle de Vos.
4: Het gaat om het 14-puntenplan dat Iran begin deze week heeft overgemaakt aan bemiddelaar Pakistan, waarvan de details nog niet bekend zijn. Trump zegt dat hij het plan zal bekijken, maar dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zal zijn, want, zegt hij op sociale media, het land heeft nog niet genoeg geboet voor wat het de mensheid en de wereld de voorbije 47 jaar heeft aangedaan. Trump sluit ook niet uit dat er nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran zullen plaatsvinden. Intussen blijft Israël Libanon verder bestoken. Bewoners in het zuiden van Libanon hebben opnieuw een evacuatiebevel gekregen. En gisteren vielen er 3 doden bij nieuwe aanvallen.
3: Dankjewel, Veerle. President Trump dreigt er ook nog mee om veel meer dan 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland weg te halen. Die beslissing werd gisteren pas aangekondigd als reactie op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Hij is erg kritisch voor de aanpak van de oorlog in Iran. Trump zegt nu dus dat er nog veel meer militairen zullen vertrekken.
5: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
3: Op dit moment zijn er nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Hun aanwezigheid is belangrijk voor de bescherming van het Europese continent en ook voor de lokale economie. De militairen leveren werk en inkomsten op voor de Duitsers. Het grootste containertransportbedrijf ter wereld, MSC, start met een nieuwe vaarroute vanuit Antwerpen naar de Perzische Golf. Een route die niet langs de straat van Hormuz gaat. Die zeestraat is grotendeels afgesloten door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. MSC wil zijn schepen door de Rode Zee sturen naar Saoedi-Arabië. En van daaruit moet de lading dan over land en via kleinere schepen tot in de Golfstaten geraken. Het zijn noodzakelijke goederen, zegt Mark Beerland van MSC Belgium.
6: Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En heel de regio heeft behoefte aan meer dan 100.000 containers op weekbasis. Dus als die niet doorkomen 1 week, 2 weken, of zoals het nu het geval is, bijna 7 weken, ja, dan is dat problematisch, hè.
3: Aan de kust heeft de politie voor de 2e nacht op rij 10 transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. In Middelkerken is een bestelwagen met transmigranten gecrashed en enkele inzittenden zijn daarbij zwaar gewond geraakt, zegt gouverneur Karel de Caluwe.
7: Bij een controle is een kabinet met transmigranten gecrashed op de Koninklijke Baan in Middelkerken. 8 slachtoffers, waarvan 2 zwaar gewond, waarvan 1 in kritieke toestand, hoor ik. En die zijn overgebracht naar de ziekenhuizen in Oostende en Veurne. Er zijn dan ook nog 9 transmigranten opgepakt in de duinen rond Middelkerken. En er is ook materiaal aangetroffen geweest in Blankenbergen, waar men ook een poging zou doen om op zee te gaan.
3: De felle regen van gisteravond heeft vooral wateroverlast veroorzaakt in de provincie Antwerpen. Hier en daar sloeg de bliksem ook in, zoals in Mechelen en in Putten. En in Brecht is een schuur ingestort, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
8: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een 4 meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind en ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
3: Ondanks die regen van gisteren en vandaag zal dat nog lang niet genoeg zijn om de droogte te verhelpen, zegt professor waterbeheer Patrick Willems van de KU Leuven.
9: De neerslag die is gevallen is eigenlijk zeer beperkt. Hè. In het westen van Vlaanderen 10 liter per vierkante meter. In het oosten veel minder. Als we dan kijken naar het neerslagtekort dat we op dit ogenblik hebben, dat gaat om 50 à 60 liter per vierkante meter. Dus dat betekent dat we eigenlijk met de neerslag die gevallen is, het droogteprobleem zeker nog niet hebben opgelost. En daarvoor moet nog veel meer neerslag vallen.
3: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden tegen Leider Union gewonnen met 2-1. Union moest al vroeg met 10 verder spelen na een rode kaart. Uiteindelijk vielen de 3 doelpunten pas in het slot. En in extremis won Sint-Truiden met een penalty-doelpunt. Het was een wedstrijd met veel discussies en opstootjes. Spijtig vond de trainer van Sint-Truiden Wouter Franke, maar voor Union-trainer David Hubert was dat begrijpelijk.
1: Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
2: Het is gewoon jammer. We zijn altijd heel fair geweest. Bijvoorbeeld de vorige wedstrijd dat ze wel op hun gespeeld hebben, naar hun toe. Als dat andersom niet kan, als er een wedstrijd verloren is, dan heb ik daar wel heel veel vraagtekens mee.
3: Club Brugge kan vanavond de leidersplaats van Union overnemen als het wint tegen Anderlecht. In de Europe Playoffs verloor Racing Genk met 2-0 op Charleroi. Genk moet de leiding nu delen met Westerlo. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Vooraan de reactie van de Amerikaanse president Trump op het nieuwe vredesvoorstel van Iran. Hij gaat het bestuderen, maar verwacht er weinig van. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
11: Goedemorgen, leg de Clara-app niet te ver weg, want zometeen heb ik weer uw stem nodig. Maar eerst pianist Víkingur Ólafsson.

0: De Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, meer bepaald variatie nummer 13, door pianist Víkingur Ólafsson. Het is 3 mei vandaag, dus ik dacht het is een goed moment voor een muziekstuk met nummer 3 in de titel.
1: Clara staat op met Sander de Keren.
0: Zoals de derde symfonie van Ludwig van Beethoven. Maar één probleem, ik heb 2 delen van die symfonie klaarstaan. En daarvoor heb ik uw stem nodig, want ik kan maar 1 deel laten horen. Via de Clara-app bepaalt u welk deel dat zo meteen wordt. Ofwel wordt het een rustige zondagochtend met het trage tweede deel uit die Eroica-symfonie.

En dan horen we straks deze dodenmars uit de derde van Beethoven met Jos van Immerseel en Anima Eterna Brugge. Maar Philip Herrewegen staat ook klaar. En dan horen we straks deze dodenmars uit de derde van Beethoven met Jos van Immerseel en Anima Eterna Brugge. Maar Philip Herrewegen

0: Goed.
1: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
0: VDK Bank.
1: Maak een afspraak op vdkbank.be. Clara Live.
2: Symfonie van Beethoven vandaag op 3 mei. Maar wordt het een trage dodenmars of toch liever een stevige finale? Laat het me nu weten via de Clara-app. U hebt 4 minuten.

La Procession van César Franck. Uit zijn nieuwe album vol poëtische Franse liederen. Die plaat heet Zo Poëtiek, samen met Brussels Philharmonic, onder leiding van Pierre Dumousseau. 3 mei vandaag, voor onze luisteraar Els, mag dat een stevige zondagochtend worden, want zij kiest voor de stevige finale uit de 3e symfonie van Ludwig van Beethoven. Maar als Reinoud moet kiezen tussen een traag deel uit die 3e of die stevige finale, dan toch liever wakker worden met die trage dodenmars uit die symfonie, zodat Reinoud rustig koffie kan zetten, laat hij weten in de app. Marleen wil het onweer van deze nacht toch nog wat verder zetten met wat donder en bliksem in de finale, maar Annemie zegt dat bij grijs weer vandaag toch beter rustige muziek past. Dus voor haar liever die dodenmars. Ja, de meningen zijn verdeeld. Welk deel uit die 3e symfonie van Beethoven moet ik vandaag laten horen op 3 mei? De stemmen zijn geteld. Doe gerust een beetje peper bij de koffie.

Een beetje leven in de zondagochtend op vraag van onze luisteraar Johan in de Clara-app. En ook Lieve wou wat vurig wakker worden met deze spetterende finale uit de derde symfonie, de Eroica-symfonie van Ludwig van Beethoven natuurlijk. Hier met de Philharmonie onder leiding van Philippe Herrewegen. Deze man begon als violist in het orkest van Cursaal Oostende. Hij was ook violist in het orkest van de voorloper van de Berliner Philharmoniker. Hij schopte het tot dirigent van het Cincinnati Symphony Orchestra in Amerika. En hij was ook vioolleraar van koningin Elisabeth. En in Knokke had hij een villa met als naam La Chanterelle, vernoemd naar de eerste snaar van je viool. Dit is Eugène Isaïe.

Violiste Antje Veithaas in de vierde vioolsonate van Eugène Ysaÿe. Rond 1924 schreef Ysaÿe 6 vioolsonates, allemaal opgedragen aan 6 collega's violisten. Over Ysaÿe valt heel veel te vertellen. Een ongelooflijk straf leven heeft hij gehad. Je ontdekt er alles over in een kleine 25 minuten tijd in onze nieuwste aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek op VRT Max. Want die allernieuwste aflevering gaat over Eugène Ysaÿe. Ook een beetje naar aanleiding van de Koningin Elisabeth-wedstrijd die volgende week begint. En die heette oorspronkelijk in de beginjaren de Eugène Ysaÿe-wedstrijd. Want die werd opgericht voor Ysaÿe, ter ere van Ysaÿe. De eerste editie was dan ook voor viool. Onlangs botste ik op de naam Gordon Jacob. Het is een Engelse componist. Hij studeerde compositie in Londen. Hij studeerde directie bij Adrian Boult. Kreeg ook les van Charles Villiers Stanford. Een compositieles van Ray Vaughan Williams. Hij gaf zelf les aan Imogen Holst, de dochter van Gustav Holst. En in 1972 schreef Gordon Jacob dit concerto voor accordeon.

Ik botste onlangs op een cd met als titel Three British Accordion Concertos en ik was toch wel nieuwsgierig, want zoveel accordeonconcerto's ken ik eigenlijk niet. Maar nu ken ik er dus drie meer, want op dat album staat onder andere het concerto van de hedendaagse componisten Jonathan Dove en Edward Maguire. En ook dit werk uit de jaren 70 staat erop, het concerto voor chromatische accordeon van Gordon Jacob. Hij schreef ook filmmuziek en ook muziek voor de kroning van Queen Elizabeth II in 1953. Dit waren de laatste twee delen uit Gordon Jacobs' accordeonconcerto met accordeonist Owen Murray en het BBC Concert Orchestra dirigent hier was James McMillan. Inderdaad, James McMillan is natuurlijk ook zelf componist en dit is een van zijn mooie motetten.

0: Oh, Radiant Dawn. Het is een van de vocale werken die James McMillan schreef voor het koor van Strathclyde University, een universiteit in het hartje van Glasgow in Schotland. Daarvoor schreef McMillan in 2005 de Strathclyde Motets. Hier te horen met de stemmen van Gesualdo Six onder leiding van Owain Park. En dit is nog eens onze twintiger van deze week. Dwarsfluitiste en componiste Nele Vernayen. Zometeen horen we Nele in haar eigen muziek, maar eerst vertelt ze nog eens hoe ze eigenlijk componeert. Dat vertelde ze afgelopen vrijdag bij Carlo Sio in het programma De Twintigers.
1: Als je zelf muziek componeert, denk je dan ook vanuit je eigen instrument, vanuit die dwarsfluit?
2: Niet noodzakelijk eigenlijk. Ik denk meer vanuit een soort gevoel of zo. Of een melodie dat dan in je hoofd zit. En van daaruit vertrek ik dan. En ja, ik speel dwarsfluit, dus ik speel het wel op dwarsfluit. Maar ik schrijf nu niet altijd per se met direct een dwarsfluit in mijn hoofd. Vaak zelfs misschien meer een stem. Want ik heb, dat is misschien iets gek, hè, maar ik heb al gemerkt, als ik muziek schrijf, het is altijd instrumentaal. En het is ook mijn bedoeling om die instrumentaal uit te voeren, altijd. Maar ik schrijf soms wel muziek met tekst. Om dan de tekst weg te laten en er een instrumentaal nummer van te maken. Omdat, ja, dat je meer vertrekt vanuit een soort gevoel dan, of zo.
1: Ja. Je wilde auteur worden als kind.
2: Ja, klopt. Voilà, misschien toch nog een beetje dan.
1: Maar nu schrap je iedere keer die teksten.
2: Ja, die blijft dan zo privé ergens in een hoekje van mijn bureau liggen.
1: Je kan misschien wel songs beginnen schrijven.
2: Ja, maar ik zie het mezelf niet direct doen. Ik heb ook totaal geen ambitie om ooit te zingen. Ik speel heel graag dwarsfluit en ik blijf daar ook graag bij. Het taalgegeven blijft mij boeien, maar ik zou niet rap zelf zingen.

Goeie vibes noem ik dit. Dwarsfluitiste Nele Vernayen in haar eigen compositie Onmogelijk. Maar het is niet onmogelijk om te spelen, want Nele omringt zich met een fijne bende, goede muzikanten, zoals gitarist Willem Heijlen. Basgitaar was Cedric Haak, Anke Verslepen op drums en de Darbuka was met Oya Bakiroliu. Het collectief of het ensemble Alver noemen ze zich samen met fluitiste Nele Vernayen. En zoals Alain het net laat weten in de Klara app. Een schitterende ontdekking, zegt Alain helemaal terecht. Nele is onze twintiger van deze week. Haar concert hier in de Toetsstudio op VRT kunt u trouwens ontdekken, bekijken, beluisteren op VRT Max. En op VRT Max ontdekt u nu trouwens ook al de nieuwste aflevering van De Jaren. Dat is het wekelijks programma hier op Klara met Helene de Bruyne om 5 uur op zondagnamiddag. Maar het is nu al te beluisteren op VRT Max als podcast. En blijf bij ons, want zometeen is er Kathleen van Bavel met Walden. Mooie zondag!

0: is 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Doort. In Middelkerke is een zwaar ongeval gebeurd toen de politie een bestelwagen achtervolgde waarin transmigranten bleken te zitten. De bestelwagen is gecrashed en 8 mensen raakten gewond, zegt de burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie de Dekker.
1: Die wordt onderschept door onze motoragent, maar de bus rijdt door. En hij rijdt in tegenovergestelde richting van het verkeer op de kustweg. En de motar rijdt voor om de mensen te waarschuwen dat er een spookrijder is. Hij wordt voorbijgestoken door dit busje dat dan uit de bocht gaat aan hoge snelheid. Met 8 gewonden tot gevolg, waarvan er 6 in de kliniek liggen in Oostende. En 2 in het hospitaal in Veurne, waarvan 1 in zwaar levensgevaar.
0: Transmigranten die opgepakt worden, worden meestal snel weer vrijgelaten. De Dekker pleit ervoor om ze te kunnen vasthouden tot ze teruggestuurd kunnen worden. Het Israëlische leger heeft de dringende evacuatie bevolen van 11 dorpen in het zuiden van Libanon. De gebieden liggen buiten de veiligheidszone die Israël zelf heeft ingesteld en waar de inwoners al gevlucht zijn. Israël rukt alsmaar verder op, zegt correspondente Daisy Moore.
2: Het is steeds noordelijker. Ze zeggen dat vanuit daar op Israël wordt afgevuurd en daarom ze dit moeten doen. Israël controleert nu bijna 70 dorpen in het zuiden. En ook zijn er de gevechten op de grond in die gebieden die Israël dan nu bezet houdt, waarbij ook Israëlische soldaten gewond raken en gedood worden.
0: Oekraïne heeft een Russische haven aangevallen in de Baltische Zee, de haven van Primorsk. Dat zegt de Russische gouverneur. In de haven is brand uitgebroken, maar die is intussen alweer geblust. Rusland zegt dat het 60 Oekraïnse drones uit de lucht heeft gehaald. Volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn ook 2 Russische olietankers geraakt aan de ingang van de Zwarte Zee. Dat waren schepen die onder een valse naam varen om westerse sancties te omzeilen en toch nog olie te kunnen verkopen. De Rolling Stones brengen op 10 juli een nieuw album uit. Dat wordt het 25e album van de Engelse rockgroep. Er waren al een tijd geruchten en de groepsleden gaven al verschillende hints dat er iets te gebeuren stond. Frontman Mick Jagger zal bijna 83 jaar zijn als het nieuwe album deze zomer uitkomt. Buien schuiven van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in de namiddag opnieuw onweer in het centrum tot 20 graden. Dinsdag en woensdag worden frisser en wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.

0: Walden met Kathleen van Bavel.
1: Goedemorgen, heel fijn dat u luistert. We hebben al een paar prachtige dagen achter de rug, met daarbovenop ook nog eens een mooie volle maan afgelopen vrijdag. De natuur begint nu ook wel echt uit haar voegen te barsten. De blauwe regen die in bloei staat, de klaprozen, het Onze Lieve Vrouwenbedstro, de Gelderse roos. Heerlijk toch? Vandaag wordt het een iets somberdere dag, maar geen nood. We houden de zon nog even vast in de volgende muziek van Armande de Polignac, Soleil dans la forêt, uit de nieuwe plaat van pianist Bruno Beltoise. Welkom.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Clara Life.

Een pareltje uit de Franse Belle Époque, L'heure exquise van Reynaldo Haan op een tekst van Paul Verlaine. Een lied dat een stille nacht oproept met maanlicht op het water, het bos rondom en twee geliefden die samen wegdromen. Heel poëtische muziek hier met de stem van Laure Binot en Inge Spinet aan de piano. En daarvoor hoorden we een instrumentale versie met William Yoon. En even poëtisch en dromerig klinkt de volgende nocturne van Charles Coquelin, Venise, Venetië, voor fluit, horen en piano. Tatjana Roeland, Joachim Bench en Yara Tal.

Een zacht briesje en licht dat over het water danst. Dat zijn de beelden waar Toru Takemitsu mee aan de slag ging voor zijn Wainscot Pond. Een deel uit zijn drie stukken voor gitaar in the woods naar een schilderij van Cornelia Vos. We hoorden Sean Scheibe. Wainscot Pond is een kleine vijver aan de Atlantische kust, net achter de duinen bij New York. Een rustige plek, eentje die componist Kevin Putz misschien ook wel kent, want Putz woont in New York. Van hem heb ik een paar delen mee uit zijn liedcyclus Emily, No Prisoner Bee, op gedichten van Emily Dickinson. Daaruit zingt Joyce DiDonato nu twee delen. We beginnen met Reason Earth is Short, lied over het leven, over hoe kort we hier eigenlijk wel niet rondlopen en hoe we aan dat leven betekenis kunnen geven.

Een gezicht dat half verscholen ligt in een waaier van haar. Heel teder en ook een beetje ongrijpbaar. Daarover ging het hier in het lied Her Face van Kevin Putz uit zijn liedcyclus Emily No Prisoner B op teksten van Emily Dickinson. We hoorden met de sopraan Joyce Di Donato en ensemble Time for Three. En dit is een recent nummer van en met Ludovico Einaudi, Memory One, over wie we vroeger waren en wie we nu intussen geworden zijn.

Bart de Dore kennen we vooral van zijn folkmuziekje, maar hij schrijft ook verstilde, introspectieve nummers, zoals deze Behind the Walls. En diezelfde verstilling houden we nog even vast in Manena, een Hindoestaans lied van de Indiase zangeres en componiste Prabha Atre. Een lied dat draait rond verlangen en overgave. Dit is een bewerking van dat lied door de Zwitserse vocaliste Suzanne Abuel. Wolfert Brederode speelt harmonium, Christophe May, klarinet en Samuel Rohrer percussie.

En van India gingen we naar Japan. Kohachiro Miyata speelde traditionele muziek uit de Zen-traditie voor shakuhachi. Een Japanse bamboefluit is dat. Honshirabe heette het stuk, letterlijk basismelodie. Het is muziek die oorspronkelijk uitgevoerd werd door de zogenaamde Komuzo-monniken. Dat waren monniken die rondtrokken met een grote rieten mand over hun hoofd. Als symbool voor het loslaten van hun ego. Ze hadden ook altijd een shakuhachi bij, dus zo'n Japanse bamboefluit. Voor hen was shakuhachi spelen een vorm van meditatie. En meditatief klinkt ook de volgende muziek van Hildegard von Bingen, Baptiste Romain.

Toen het Spaanse muziekensemble Capella de Ministres in 2013 een plaat uitbracht met daarop middeleeuwse muziek van vrouwelijke componisten, moesten ze niet ver zoeken voor een titel. Ze noemden hun plaat La Cité des Dames, de stad der vrouwen, naar dat beroemde boek van de 14e eeuwse auteur Christine de Pizan, waarin Pizan het opneemt voor de vrouw. Dit was een lied uit dat album Sol Oritur Ocasus van de 12e eeuwse abdis Herada de Landsberg, een lied dat we terugvinden in haar boek Hortus Deliciarum, de tuin der verrukkingen. En we blijven nog even in die 12e eeuw, niet helemaal, maar toch, want de fluitist Johan Merks laat zich door die periode inspireren voor zijn nummer La Cara Originala, of het ware gelaat. Dat is een filosofie die we terugvinden bij de Kataren. Voor hen verwijst het ware gelaat naar de zuivere, oorspronkelijke ziel van de mens, naar wie je bent voorbij de materiële wereld.

0: We hebben allemaal ons eigen verhaal, allemaal onze eigen worstelingen, verlangens en keuzes. En daarin zijn we au fond allemaal hetzelfde. Dat weet ook Rhiannon Giddens. Ze schreef er een prachtig nummer over, 10.000 Voices.
1: Walden, met Kathleen van Bavel.
0: Muziek nu van Johann Sebastian Bach. Pascal Montaigne speelt een selectie uit de eerste cello-suite van Bach. Niet op cello, maar wel in een arrangement voor theorbe.

Een selectie uit de eerste cello-suite van Bach. Een prelude, een allemande en een menuet. Hier in een arrangement voor Theorbe met Pascal Montaillet. En getokkeld wordt er ook in het volgende concerto van Vivaldi voor luid, twee violen en basso continuo met Evangelina Mascardi op luid en Estro Vacante onder leiding van Riccardo Doni. Nieuwe keuze van Clara.

Vivaldi op zijn beste. Twee delen waren dat uit zijn Gloria. Een werk dat hij componeerde voor de musiciennes van het Ospedale della Pietà in Venetië. We hoorden de English Baroque Soloists en de Monteverdi Choir onder leiding van John Elliott Gardiner. En Mozart is er ook bij vandaag. Murray Paraya en Radu Lupu spelen van hem een andante met variaties voor piano vierhandig. Muziek uit 1786.

Mireille Pariah en Radu Lupu met het Andante en Variaties. Kachelverzeichnis 501 van Mozart. En wie Mozart zegt, zegt ook Joseph Haydn. Die componeerde in 1774 zijn 56e symfonie. Een werk waarin de blazers een opvallende rol spelen. Toch zeker in dit Adagio.

Uit een nieuw album van het Kammerorkester Basel onder leiding van Giovanni Antonini. Het Adagio uit de 56e symfonie van Joseph Haydn. Het was eergisteren nog volle maan en dat bracht me bij het volgende stuk van Franz Schubert, Aan den Mond. Een lied waarin de ik-figuur praat met de maan. Hij denkt aan wat hij allemaal verloren heeft en verlangt naar een eenvoudig, vredig leven. Hier zijn bariton Matthias Görne en Andreas Heifliger aan de piano.

En daarmee zaten we even aan het water. Am Zee was dat van Franz Schubert. Over zonnestralen die als sterren in de golven vallen. En hemelse vonken die neerdalen in de menselijke ziel. Kortom, in ieder mens glinstert er iets hemels als je maar lang genoeg kijkt. We hoorden bariton Matthias Görne en Andreas Heffliger aan de piano. En we ronden Walde vandaag af met muziek van Ludwig van Beethoven. Het langzame deel uit die heerlijke frühlingssonates en lentesonaten. Een nieuwe opname met violiste Alena Bava en pianist Vadim Kolodenko. Ik wens u verder nog een innige zondag en veel luisterplezier zo dadelijk met Robbe in Clara Serveert.

0: is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De discussie over de aanpak van transmigranten laait weer op na een zwaar ongeval in Middelkerke. Israël breidt zijn oorlogsterrein in Libanon verder uit. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken wordt naar Rome gestuurd na de ruzie tussen Trump en de paus. Vannacht is in Middelkerke een busje met transmigranten gecrashed dat wegvluchtte voor de politie. De 8 inzittenden zijn allemaal gewond geraakt en 1 iemand is in levensgevaar. De burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie de Dekker, zegt dat transmigranten blijven proberen om op bootjes naar het Verenigd Koninkrijk over te steken, omdat de politie hen te snel moet vrijlaten als ze opgepakt zijn.
1: 20 uur werk daaraan en dan zijn wij verplicht om ze vrij te laten. Als men de wet niet verandert om te zeggen wij houden ze vast totdat ze terug naar huis gestuurd worden, dan zullen we dat die instroom stoppen. We mogen ze zelfs niet terugvoeren over de grenzen naar Frankrijk. We moeten ze hier laten lopen, een lunchpakket geven en zeggen alsjeblieft tot de volgende keer.
0: Marianne Temmerman, burgemeester De Dekker wil dat de politie transmigranten langer kan vasthouden. Is dat niet mogelijk?
2: Dat is wel mogelijk en dat is ook al gebeurd en er is zelfs al voluit op ingezet onder toenmalig staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Franke in 2018. Maar dat leverde zo goed als niks op. Voor de grootste groep van die opgepakte transmigranten bleek het niet mogelijk om ze terug te sturen, simpelweg omdat het land van oorsprong niet de reisdocumenten afleverde. En dan moeten ze weer vrijgelaten worden. Er staat voor elk mens een limiet op hoe lang je kan worden opgesloten. Voor mensen zonder verblijfsvergunning is dat 8 maanden. De wet kan natuurlijk aangepast worden aan de Europese richtlijn naar 18 maanden, maar dan nog is het de vraag of het dan wel lukt en of dat de meest efficiënte inzet is van geld en plaatsen in gesloten terugkeercentra.
0: Bedankt voor de uitleg, Marianne. Het incident in Middelkerke was niet het enige. In Noord-Frankrijk zijn 2 transmigranten gestorven tijdens een mislukte poging om in het Verenigd Koninkrijk te raken. De vrouwen zaten op een volgeladen boot met meer dan 80 mensen en zijn mogelijk gestorven door verstikking. Het Israëlische leger eist dat alle inwoners vertrekken uit 11 dorpen in het zuiden van Libanon. Israël wil daar doelwitten van de pro-Iraanse beweging Hezbollah aanvallen. De dorpen liggen buiten de zone die Israël eerder al had afgebakend en waar de Libanezen al weg moesten. En ondanks het staakt het vuren moeten nu opnieuw veel mensen hun huis verlaten, zegt correspondente Desi Moor.
3: Je ziet, sommigen doen dat wel, anderen doen dat niet. Vorige week zagen we wel weer op één dag een hele grote stoet mensen die vertrok, maar die dus overwegen moest, waar de bruggen verwoest zijn, allemaal heel erg lastig. Maar ja, anderen willen niet meer weg, kunnen nergens heen en die blijven.
0: Sinds het begin van de aanvallen zouden in Libanon al bijna 2700 mensen omgekomen zijn. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio gaat volgende week naar Rome, waar hij onder meer een afspraak heeft in het Vaticaan. De Amerikaanse president Trump haalde onlangs een aantal keer hard uit naar de paus, omdat hij kritiek had op de oorlog tegen Iran. Mieke Strinks, moet Rubio het gaan oplossen?
4: Ja, dat zou inderdaad de bedoeling zijn, want heeft hard geknetterd. Trump noemde de paus, de allereerste Amerikaanse paus dan nog, een slappeling die geen verstand had van buitenlandse politiek. En toen postte hij op sociale media ook nog een beeld van zichzelf als een Jezusachtige figuur. En dat leidde tot grote verontwaardiging ook bij Amerikaanse katholieken die voor Trump hebben gestemd. Zelfs die Italiaanse premier Meloni, die toch een nauwe bondgenoot is van Trump, nam toen afstand van hem. De paus beet trouwens ook zelf van zich af. Tijdens zijn reis door Afrika zei hij dat de wereld wordt geteisterd door een handvol tirannen.
0: En gaat Rubio ook echt de paus ontmoeten?
4: Wel, dat is nog niet zeker. Er is nog geen audiëntie met de paus vastgelegd. Rubio ziet wel de rechterhand van de paus, Pietro Parolin. En hij gaat ook spreken met de Italiaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Een ontmoeting met premier Meloni ligt ook nog niet vast.
0: Dankjewel, Mieke. Oekraïne heeft een Russische haven aangevallen in de Baltische Zee, de haven van Primorsk. Er is brand uitgebroken, maar die is intussen alweer geblust. Elders aan de ingang van de Zwarte Zee zijn volgens de Oekraïnse president Zelensky ook 2 Russische olietankers geraakt. Dat zijn schepen die onder een valse naam varen om westerse sancties te omzeilen en toch nog olie te kunnen verkopen. Vanmiddag op veel plaatsen nog regen of buien. In het westen en het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden, maxima tot 19 graden. Morgen
5: morgen begint bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. Vooraan de problematiek van de transmigranten aan onze kust. Vannacht is een busje gecrashed in Middelkerken toen de bestuurder vluchtte voor een politiecontrole. 8 mensen raakten gewond. Burgemeester De Dekker wil dat transmigranten die onderschept worden langer vastgehouden kunnen worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara neemt u mee naar Primavera in Cinema Lumière in Mechelen. In het grootste weeshuis van Venetië krijgt een getalenteerde violiste les van niemand minder dan
7: Don Antonio
8: Vivaldi.
6: Maak kans op tickets voor de avant-première van Primavera op dinsdag 5 mei via het Clara-kanaal op VRT Max. Clara serveert met Robbe van Dijk.
9: Dag lieve mensen, we beginnen de uitzending vandaag met een finale. Een finale met een identiteitscrisis, want ze klinkt als een ouverture. Een dubbeldoelfinale dus, geschreven door Joseph Haydn. U luistert naar Clara serveert. Welkom

Le Concert d'Anvers en dirigent Bart van Rijn met een finale van Joseph Haydn. Hier nog een keer Haydn, maar dit keer verpakt als soundtrack. De soundtrack van de film The Fablemans van John Williams. Alle muziek is met elkaar verbonden. Elke componist bouwt voort op de fundamenten van zijn voorgangers. En hier heeft John Williams zijn muziek rond een sonate van Haydn gebouwd. Dit is The Journey Begins.

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Clara Live.

melodieën van Joseph Haydn ingepakt met de betoverende sfeer en harmonieën van John Williams. Nu een drieluikje van Mozart, drie kleine liedjes waarin sopraan Sophie Karthäuser snel moet schakelen tussen Frans, Italiaans en Duits. Eerst zingt ze Oiseau si tous les ans, dan Ridente la calma en als laatste die kleine spinnerin. De pianobegeleiding is van Eugene Astey.

0: Clara serveert.
1: Gisteren heb ik voor het eerst weer de geur van regen op warm asfalt kunnen ruiken. Een geur die voor mij samenhangt met de zomer en met de stilte na de storm. Maar nu gaan we weer even midden in een zomerstorm duiken met deze klassieker van Vivaldi.

Een wilde zomerstorm van Vivaldi met violist Stefano Montanari en de Accademia Byzantina met dirigent Ottavio D'Antoni. En zo bent u helemaal in de mood voor nog meer Vivaldi, en meer is het juiste woord, want u krijgt niet alleen een zeer goed orkest nu, maar ook koor en solisten in het feestelijke Gloria.

krachtig slotakkoord aan het einde van deze Gloria van Antonio Vivaldi. En zo is het stilaan tijd voor nieuws. Het is bijna 1 uur, maar eerst nog het Terra Nova Collective. Tot zo.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De discussie over de aanpak van transmigranten laait weer op na de crash van een busje met transmigranten in Middelkerken. In Frankrijk is al 3 dagen een groot illegaal dancefeest aan de gang op een mogelijk gevaarlijk terrein. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken wordt naar Rome gestuurd na de ruzie tussen president Trump en de paus. In Middelkerken is afgelopen nacht een busje met transmigranten gecrashed dat wegvluchtte voor de politie. De chauffeur van de bestelwagen reed in de tegenovergestelde richting de kustbaan op en ging tegen hoge snelheid uit de bocht. 8 inzittenden van het busje raakten gewond, 1 van hen is in levensgevaar. De burgemeester van Middelkerken, Jean-Marie de Dekker, zegt dat transmigranten blijven proberen om met bootjes de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk te maken, omdat de politie hen, nadat ze opgepakt zijn, te snel weer moet vrijlaten.
1: 20 uur werk daaraan. En dan zijn wij verplicht om ze vrij te laten. Als men de wet niet verandert om te zeggen wij houden ze vast totdat ze terug naar huis gestuurd worden, dan zullen we dat die instroom stoppen. We mogen ze zelfs niet terugvoeren over de grenzen naar Frankrijk. We moeten ze hier laten lopen, een lunchpakket geven en zeggen alsjeblieft tot de volgende keer.
0: Marian Temmerman, migratie-expert op onze redactie. Kunnen de transmigranten niet langer vastgehouden worden?
2: Dat is wel mogelijk en dat is ook al gebeurd en er is zelfs al voluit op ingezet onder toenmalig staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Franke in 2018. Maar dat leverde zo goed als niks op. Voor de grootste groep van die opgepakte transmigranten bleek het niet mogelijk om ze terug te sturen, simpelweg omdat het land van oorsprong niet de reisdocumenten afleverde. En dan moeten ze weer vrijgelaten worden. Er staat voor elk mens een limiet op hoe lang je kan worden opgesloten. Voor mensen zonder verblijfsvergunning is dat 8 maanden. De wet kan natuurlijk aangepast worden aan de Europese richtlijn naar 18 maanden, maar dan nog is het de vraag of het dan wel lukt en of dat de meest efficiënte inzet is van geld en plaatsen in gesloten terugkeercentra.
0: Dankjewel, Marian. En het incident in Middelkerken was niet het enige. In Noord-Frankrijk zijn 2 transmigranten verdronken tijdens een mislukte poging om het kanaal over te steken. De 2 vrouwen zaten op een volgelaten bootje met 82 inzittenden en zijn mogelijk gestorven door verstikking. Nog in Frankrijk heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, vanochtend de plek bezocht bij Bourges, in het midden van Frankrijk, waar al sinds vrijdag een illegale raveparty aan de gang is. Sommige bronnen spreken van 40.000 feestvierders. De hulpdiensten zijn bezorgd, want het festival vindt plaats op een voormalig militair domein, waar mogelijk nog niet geëxplodeerde munitie ligt. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: Illegale raveparties worden elk jaar overal georganiseerd in Frankrijk. Tienduizenden mensen, een braakliggend terrein, generatoren, een DJ en grond die in een paar dagen verandert in een modderige dansvloer. Maar bij het ravefestival dit hele weekend in Midden-Frankrijk, niet ver van Bourges, dreigt er gevaar. Het was vroeger een militair terrein en er werden schietoefeningen gehouden. Volgens de autoriteiten ligt er munitie in de grond die niet geëxplodeerd is. En dat is levensgevaarlijk op een terrein waar volgens de autoriteiten een kleine 20.000 mensen lopen, zitten, dansen en slapen, niet alleen uit Frankrijk, maar ook uit andere landen. Gisteravond werd tijdens het festival zelfs nog een explosief gevonden naast het terrein. Specialisten hebben het projectiel verwijderd en afgevoerd. Het festivalterrein is afgesloten, er mogen geen nieuwe bezoekers binnen en zo'n 600 gendarmes zijn ter plekke. 250 festivalgangers zijn tot nu toe beboet, onder meer wegens drugsbezit.
0: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, gaat volgende week naar Rome, waar hij onder meer een afspraak heeft in het Vaticaan. De Amerikaanse president Donald Trump haalde onlangs een aantal keer hard uit naar de paus, omdat hij kritiek had op de oorlog in Iran. Mieke Strinks, moet Rubio de plooien nu komen gladstrijken?
4: Ja, dat zou inderdaad de bedoeling zijn, want het steekspel over en weer is toch wel heel fel geweest. Trump noemde de paus een slappeling die geen verstand heeft van buitenlandse politiek. En je mag toch niet vergeten dat paus Leo de allereerste Amerikaanse paus is. Trump plaatste daarna ook een afbeelding van zichzelf als een soort Jezus online. Iets waar zelfs de Amerikaanse katholieke kiezers van Trump boos om waren. En ook de Italiaanse premier Meloni nam toen afstand van haar goede vriend Trump. Maar de paus beet ook terug tijdens zijn reis door Afrika, zei hij dat de wereld geteisterd wordt door een handvol tirannen.
2: Ja, en zal Rubio de paus ook ontmoeten?
4: Nee, voorlopig is er geen audiëntie bij de paus gepland. Rubio ziet wel de rechterhand Pietro Parolin. En hij gaat ook praten met de Italiaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Maar of hij ook premier Meloni gaat zien, is nog niet duidelijk.
2: Dankjewel, Mieke. In het wielrennen heeft Tom Krabbe ook de slotrit in de Ronde van Turkije gewonnen. Onze jonge landgenoot was in een massasprint in Ankara sneller dan Jelle Vermoten. Tom Krabbe had in Turkije ook al de twee eerste etappes gewonnen. Vanmiddag op veel plaatsen nog regen of buien. In het westen en het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden. Maxima tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. We begonnen het nieuws in Middelkerken. Daar is de voorbije nacht een busje met transmigranten gecrashed op de vlucht voor de politie. 18 zittenden raakten gewond. Een van hen verkeert in levensgevaar. Burgemeester De Dekker van Middelkerken pleit voor een andere aanpak van de transmigranten. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Robbe van Dijk.
6: Een heel goedemiddag. De prelude van deze uitzending is er eentje van Johann Sebastian Bach. Welkom bij Clara serveert.

U hoorde clavecinist Rinaldo Alessandrini. Zijn naam is al een melodie op zich, dat helpt natuurlijk als je Bach speelt. Nu een voorganger van Bach, een van de beste violisten van zijn tijd. En dat hoor je ook terug in de muziek die hij geschreven heeft. Onder andere in deze sonate voor viool. Een stuk met twee deeltjes. Het eerste heel breed, heel gedragen en dan het compleet tegenovergestelde. Deel 2 klinkt veel nerveuzer, maar altijd muzikaal. Nu, u heeft nog even tijd om zich daarop voor te bereiden, want we beginnen dus subtiel met het adagio.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Okie, takodokie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
1: Ah, alles is gesorteerd.
0: Kast. Voor de interieurlover, de... Amai zeg, wat een eyecatcher. Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
2: Maatkasten Online.
0: Nu met hoge korting.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Clara Live.
6: Du Parnasse met een sonate van Johann Paul van Westhoff.
5: Clara serveert. Met Robbe van Dijk.
6: Gisteren veel regen en dus hing er voor het eerst een soort vochtige zomerwarmte in de lucht. Een zuiderse warmte bijna. Waarschijnlijk krijgen we binnenkort nog meer van dat. En dan is het nieuwe album van Arpeggiata perfect. Want het staat vol Spaanse en Zuid-Amerikaanse muziek. Hier twee stukjes daaruit. Het eerste heet La Diablera.

Met deze arpeggio komt er een einde aan La Martiniana, een Mexicaanse traditional van het nieuwste album van L'Arpeggiata. Een eigen identiteit, dat is iets waar veel mensen in deze wereld voor strijden. Er zijn plekken op deze planeet, hoe klein ook, waar mensen zich toch net iets anders voelen dan het grote geheel waar ze op dit moment deel van uitmaken. In Spanje is dat een hoekje in het noordoosten van het land, Catalonië. En dit is muziek uit dat hoekje, El Cant dels Ocels.

Duo Teseo met een tergend traag Catalaans stukje, maar zo mooi El Cant dels Ocels. En ik heb nog meer Catalaans goud voor u. Sopraan Ariana Saval en Hirundo Maris met Yo me soy la morenica.

0: ensemble Jeroen Domaris met een Zwitsers liefdesliedje, Tirometta.
1: Clara serveert met Robbe van Dijk.
0: Fluitist Frank Teuns gaat ons omverblazen nu, bijna letterlijk, in dit Allegro van Johan Joachim Quandt.

Solist Frank Teuns en ensemble Les Buffardins met een allegro van Johann Joachim Quandt. Johanna Soller en haar Capella Solertia hebben een indrukwekkend nieuw album uitgebracht met alle 18 Leipzig-kantates van Johann Ludwig Bach, dat is een neef van Johann Sebastian Bach, misschien wel zijn favoriete neef, want in februari 1726 onderbrak Johann Sebastian de reeks uitvoeringen van zijn eigen kantates in Leipzig om dus die 18 kantates van zijn neef op te voeren. En nu, 300 jaar later, zijn ze voor het eerst op plaat gezet door Capella Solertia. Dit is het eerste deel uit een van die kantates, Wie Lieblich sind auf den Bergen.

Wie lieblich sind auf den Bergen, een van de 18 Leipzig-kantates van Johann Ludwig Bach, voor het eerst opgenomen dus door Capella Solertia en dirigente Johanna Soller. Zometeen is er Sylvia na het nieuws en na deze Schubert voor vier handen. Nog een mooie zondag.

0: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder erkent dat het overleg met de regio's over de besparingen bij de lijn niet optimaal was. Ze zei dat in de zevende dag. De lijn moet dit jaar 35 miljoen euro besparen. Tientallen buslijnen worden geschrapt of ingeperkt. 14 van de 15 vervoerregio's verzetten zich tegen die plannen. Ze zullen in de toekomst beter betrokken worden bij het overleg, zegt de Ridder.
2: We hebben die oefening kunnen lopen met de lokale besturen. Dus de steden en gemeenten hebben daarover mee nagedacht via de vervoerregioraden. Maar dat is niet op de beste manier verlopen. En voor het uitbreidingsbeleid, dus de extra lijnen die erbij komen, gaan we die oefening wel zeer grondig en zeer tijdig met de lokale besturen opstarten. Okay. Want het klopt dat zij natuurlijk hun omgeving het beste kennen.
1: Rond deze tijd wordt het gezonken schip Sola Gratia in de Royersluis in Antwerpen naar boven gehesen. Het binnenschip, geladen met zand, zonk in de nacht van 17 op 18 april. De voorbije dagen werd de lading gelost en werden de kabels onder het schip aangebracht. Nu is een goed moment om het schip uit de Schelde te lichten, zegt Leendert Muller, directeur van het bedrijf Multraship.
3: Het is nu laag water, alle voorbereidingen zijn gebeurd. De kabels zitten onder het schip door, dus het is nu het beste moment om te beginnen. Met laag water moeten we 6 meter minder omhoog hijsen dan met hoog water. En dat maakt het gewoon eenvoudiger, dus gaat sneller en dus veiliger.
1: Twee activisten van de hulpvloot voor Gaza moeten 2 dagen langer in de cel blijven. Dat heeft een rechtbank in Israël beslist. De twee zijn donderdag in internationale wateren opgepakt in de buurt van het Griekse eiland Kreta. Ze worden ervan beschuldigd banden te hebben met de Palestijnse militie Hamas. Het gaat om een Braziliaan en een Spaanse Palestijn. Spanje noemt de arrestatie illegaal en vraagt opnieuw om de Spanjaard onmiddellijk vrij te laten. In Frankrijk heeft de minister van Binnenlandse Zaken Nunes vanochtend de plek bezocht bij Bourges. In het midden van Frankrijk, waar al 3 dagen een illegale raveparty aan de gang is. Nunes is afkomstig uit Bourges. De organisatoren kozen de locatie uit protest tegen de volgens hen harde aanpak van de overheid van illegale raves. Op een bepaald moment waren er 40.000 aanwezigen. De hulpdiensten zijn bezorgd, want op de plek van het feest kan nog oude munitie liggen, vertelt Frank Renaud.
4: Volgens de autoriteiten ligt er munitie in de grond die niet geëxplodeerd is. En dat is levensgevaarlijk op een terrein waar volgens de autoriteiten een kleine 20.000 mensen lopen, zitten, dansen en slapen. Niet alleen uit Frankrijk, maar ook uit andere landen. Gisteravond werd tijdens het festival zelfs nog een explosief gevonden naast het terrein. Specialisten hebben het projectiel verwijderd en afgevoerd.
1: In het voetbal is de play-off 1-wedstrijd tussen KV Mechelen en AA Gent ongeveer een half uur aan de gang. Het staat 1-0 voor KV Mechelen. Bauke Boersma opende de score na een kwartier. Vanmiddag op veel plaatsen nog regen of buien. In het westen en in het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden. Maximaal tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. Meer op 14nieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Zalige zondag met Sylvia Broekaert.
5: Een goede middag. Op een zalige zondag durf ik u al eens een orgelstuk te serveren. En zeker deze feestelijke toccata uit de orgelsymfonie van Charles-Marie Widor.

Een live-opname was dat met organist Chris Dubois, die de toccata speelde uit de orgelsymfonie nummer 5 van Charles-Marie Widor. En onder organisten wordt dat stuk ook wel eens de carousel van Widor genoemd. We laten het personage Dinora nu speels met haar eigen schaduwdansen in de opera Le Pardon de Ploermel van Giacomo Meyerbeer. Gisteren, 2 mei, was zijn sterfdag. En dit is de betreurde Belgische sopraan Jody De Vos.

Ombre légère qui suit mes pas uit Le Pardon de Ploermel van Giacomo Meyerbeer met sopraan Jody de Vos, Brussels Philharmonic onder leiding van Pierre Bleuze. De oorlog van Rusland tegen Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar. Het land komt daardoor voortdurend in het nieuws. We zouden bijna vergeten hoeveel artistiek talent er uit Oekraïne afkomstig is. En vorig jaar

Er verscheen een mooi album onder de noemer Postcards from Ukraine. De Oekraïns-Australische violiste Markian Melnichenko stelde een programma samen met grotendeels onbekend repertoire dat duidelijk beïnvloed is door de volksmuziek uit Oekraïne. Dit is Ukrainian Rhapsody van Mykola Vitaljevich Lysenko.

Violist Markian Melnischenko, pianist Peter de Jager. Twee Australische muzikanten speelden deze Ukrainian Rhapsody van Nikola Vitaljevic Lysenko. En van Oekraïne gaan we naar Noorwegen vanmiddag. De lyrische suite van Edvard Grieg is een orkestratie van een aantal van zijn lyrische stukken voor piano. En die oorspronkelijke pianostukken waren miniaturen met vaak sprekende titels, zoals bijvoorbeeld Herdersjongen of Noorse Mars.

Niemijärvi leidde het symfonisch orkest van Göteborg in deze lyrische suite van Edvard Grieg. Ik ben altijd in mijn nopjes als wereldster Jonas Kaufmann nog eens een album uitbrengt. In magische teunen breekt hij een lans voor het operette-repertoire. De magische klanken van Emmerich Kallmann, Franz Lehár en Paul Abraham stammen alle uit de tijd van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie aan het eind van de 19e eeuw. Naast de klassiekers heeft Kaufmann ook zeldzame stukken uit het genre opgenomen, bijvoorbeeld van Jene Huska. Maar eerst genieten we van een duet uit de geliefde operette Die Tschadas-Fürstin van Emmerich Kallmann. Tanzen möchtig, jauchen möchtig, waarin Kaufmann gezelschap krijgt van sopraan Nicola Hillebrand.

Twee fragmenten, daarop trakteerde ik u uit het nieuwe album van tenor Jonas Kaufmann, Magische Teunen. Het orkest van de Hongaarse Staatsopera stond onder leiding van Dirk Kaftan. Tweede fragment dat u hoorde kwam uit Victoria und ihr Huzar van Paul Abraham. Deze Joods-Hongaarse componist scoorde er in 1930 een internationaal succes mee. Vanaf 1933 moest hij Berlijn ontvluchten. De nazi's bestempelden zijn muziek als entartet. Abraham vluchtte naar Cuba, waar hij een bescheiden inkomen had als pianist. In de jaren 50 woonde hij opnieuw in Duitsland, meer bepaald in Hamburg. Het Amerikaans kwartet van Antonin Dvořák staat hier klaar. En de titel laat het vermoeden dat ontstond tijdens het verblijf van de Tsjechische meester in de Verenigde Staten. In de jaren 1890 nam Dvořák de leiding op zich van het conservatorium van New York. Na een eerste hectisch seizoen bracht hij samen met zijn gezin de zomermaanden door in Iowa binnen een Tsjechische gemeenschap van landbouwers. Die vakantie was bijzonder deugdoend en inspirerend. En dat klinkt duidelijk door in dit strijkkwartet dat hij in 2 weken tijd neerschreef. Het is op dit moment nog altijd het meest populaire kamermuziekwerk van Dvořák. Invloeden van de Afro-Amerikaanse muziek en van de boheemse volksmuziek komen tot een mooie mix in het veelvuldig gebruik van onder meer pentatoniek en syncope. We luisteren nu naar het Zemlinsky Quartet.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: Clara, live.

van de meesterwerken van Antonín Dvořák zijn Amerikaans strijkkwartet. We hoorden het Zemlinsky Quartet. De Duitse bariton Samuel Hasselhorn is een groot liedzanger aan het worden van het kaliber van een Dietrich Fischer-Dieskau, durf ik te zeggen. Dat bewijst hij met zijn volgende Schubert-album Hoffnung, ondertussen volume 3 in een Schubert-reeks. Ik laat u nu genieten van twee bekende Schubert-liederen, An Silvia en Im Frühling.

0: Mooi op elkaar ingespeeld duo bariton Samuel Hasselhorn, pianist Amiel Bouchakevits en twee bekende liederen van Franz Schubert aan Sylvia en Im Frühling natuurlijk, te vinden op hun nieuwe album Hoffnung.
1: Zalige zondag met Sylvia Broekaert.

Souvenir de Spa was dat van Adrien François Servet met Sol Gabetta op cello en de Capella Gabetta. En wie het celloconcerto van Edward Elgar live wil horen spelen door Sol Gabetta op 9 mei in de Bijloken, die zal op een wachtlijst moeten gaan staan, denk ik. Ze treedt erop met het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Mico Frank. Ook op 9 mei, maar dan in Leuven, in de Sint-Quintenskerk, brengt het Puike Vrouwenkoor Concinite een programma gewijd aan vrouwelijke componisten uit de late renaissance en barok. En we horen hen nu in een 20e eeuws vrolijk koorwerk Rhythm of Life van Cy Coleman. Het is een concertopname uit 1982 alreeds.

The Rhythm of Life van Cy Coleman was dat met de Capella Concinite onder leiding van Karel Aerts, nog opname van een concert uit 1982. En tot het nieuws zijn dat nog enkele pianostukken voor kinderen van Mstislav Weinberg.

0: is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Franse regering wil illegale raves strenger aanpakken. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez gezegd bij zijn bezoek aan een voormalig militair terrein in Bourges, waar al sinds vrijdag een illegaal muziekevenement aan de gang is. Op een bepaald moment waren er 40.000 aanwezigen. De lokale overheid had al gewaarschuwd voor niet ontplofte munitie op het terrein. De minister wil nu iedereen die het feest verlaten beboeten omdat ze een militair domein hebben betreden en omdat ze hebben deelgenomen aan een illegale bijeenkomst. Het Russische paviljoen op de Biennale van Venetië zal deze editie dan toch gesloten blijven voor het publiek. Het paviljoen opende 4 jaar geleden niet vanwege de Russische inval in Oekraïne, maar het zou dit jaar opnieuw opengaan. Uit protest tegen de deelname van Israël en Rusland stapte eerder ook al de jury van de Biennale op. De Italiaanse regering heeft ook een inspectieteam gestuurd om te bekijken of de deelname van Rusland verenigbaar is met de sancties tegen dat land. Intussen laat de organisatie achter de Biennale weten dat het Russische paviljoen alleen opengaat voor een privé-evenement op uitnodiging, maar niet voor het grote publiek. De bromfietser die gisteren om het leven kwam bij een verkeersongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen is een jongen van 17. Dat bevestigde het parket. Het ongeval gebeurde op een kruispunt waar de jongen werd aangereden door een vrachtwagen. Vermoedelijk ging het om een dode hoekongeval. De bestuurder van de vrachtwagen was niet onder invloed van drugs of alcohol, zo bleek uit tests. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Bauke Boersma, maakte het enige doelpunt. Gent miste een strafschop. Voor Mechelen is het de eerste zege in de playoffs en dat betekent ook dat Mechelen over Gent naar plek 5 springt. Bauke Boersma noemt het een belangrijke zege.
1: We wisten natuurlijk dat het vandaag eigenlijk het heel belangrijk was om deze te winnen, om weer aan te haken en eigenlijk nog voorbij Gent te gaan natuurlijk. Dus voor de Europese plek is dat heel belangrijk, dus daar zijn we heel erg blij mee.
0: Zo net is de play-off 2 match tussen Antwerp en Standaard begonnen. Het staat daar nog 0-0. Vanmiddag op veel plaatsen nog regen of buien in het westen en het centrum kunnen die intens zijn met onweer en rukwinden. Maxima tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw buien, soms met onweer. Dinsdag nog altijd buien en frisser. Meer op 14nieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Zalige Zondag met Sylvia Broekaert.

Een deeltje was dat uit een concerto voor luit, twee violen en basso continuo van Antonio Vivaldi met luitiste Evangelina Mascardi en het ensemble Extravagante onder leiding van Riccardo Doni te vinden op een nieuw album Beyond Vivaldi, onze nieuwe keuze van Clara. Op vlak van de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk zijn veel Belgen absolute koplopers, zo ook het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herrewegen. En dit topensemble kan u op 7 mei live aan de slag horen in Gent, meer bepaald in de Bijloken. Ze brengen er renaissance madrigalen van een hele schare Italiaanse meesters. En hier hoort u hen in een madrigaal van Carlo Gesualdo, de vroegbarokke componist en criminele zondaar. Dit is zijn madrigaal Chiaro risplender suole.

Philippe Herwegen leidde het Collegium Vocale Gent in dit wereldlijke madrigaal van Carlo Gesualdo. In 1781 probeerde Mozart, die toen in Wenen verbleef, de gunst van de keizer te winnen via de hofmeester, de heer von Strack. In een van de vele brieven van Mozart vernemen we het volgende. Ik heb het geschreven voor het feest van de heilige Theresia, maar de belangrijkste reden was dat ik wilde dat meneer von Strack muziek van mij hoorde. Dus schreef ik het met veel zorgvuldigheid. Het was een groot succes. En Mozart had het over de nu volgende serenade voor blazers, waarmee hij de Weense harten wenste te veroveren.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Clara Live.

0: Dat waren klarinettist Nicolas Balderoux en zijn ensemble in de serenade nummer 11 voor blazers van Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Zalige zondag met Sylvia Broekaert.

0: In deze vier mazurka's van Frédéric Chopin beroerde Raphaël Bleichatsch de pianotoetsen. De naam Gustave Huberti zal u wellicht niet veel zeggen. Hij was een Brusselare muzikant, werkzaam in de tweede helft van de 19e eeuw. Huberti studeerde in Brussel bij Fétis, behaalde een Prix de Rome, studeerde nog enkele jaren in Duitsland en in Italië. Componisten die hem beïnvloedden waren onder meer Robert Schumann en Peter Benoît. Ik koos twee liederen voor u uit een recent opgenomen recital met werk van deze Huberti. Dit zijn Mailied, lied voor de maand mei dus, en Wiegenlied.
1: Wie herrlich leuchtet mir die Natur, wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur, wie lacht die Flur. Es

Bariton Werner van Mechelen, sopraan Lisbeth de Vos en pianist Jozef de Beenhouwer brachten twee liederen van de vergeten Brusselse meester Gustave Huberti. En we gaan dansend naar het nieuws van 5 uur. Dit is van Arturo Marquez, danson nummer 2. Hier met het Simon Bolivar Jeugdorkest van Venezuela onder leiding van Gustavo Dudamel. Ik wens u nog een swingende avond toe, straks met de jaren en daarna met Zanzibar.

0: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Na een nieuw illegaal dansfeest met tienduizenden bezoekers wil de Franse regering versneld maatregelen nemen. En we blikken vooruit op het assiseproces dat morgen start in Bergen over het dodelijk verkeersongeval tijdens het carnaval in Stripi 4 jaar geleden. In Frankrijk wil de regering de organisatoren van illegale raveparties strenger aanpakken. Er ligt daarover al sinds eind maart een wetsvoorstel op tafel, maar omdat er dit weekend nog zo'n illegaal muziekevenement plaatsvindt, komt alles in een stroomversnelling. Steven de Kranen, jij weet meer?
1: Ja, al 3 dagen lang houden tienduizenden feestvierders een illegale raveparty aan een militair domein in Bourges, in het departement Cher. Zo'n 600 gendarmes zijn ter plaatse, maar ze grijpen voorlopig niet in. Wel zijn er aan de rand van het domein 2 oude bommen gevonden die de ontmijningsdienst onschadelijk maakten. 28 rave-deelnemers kregen al medische verzorging, 12 zijn naar een ziekenhuis gebracht en 5 ravers verkeren in levensgevaar na een overdosis drugs. Vanmorgen kwam de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, ter plaatse met een duidelijke boodschap voor al die feestvierders. Iedereen die straks van het terrein komt, krijgt een dubbele boete. 1 boete omdat ze zich op een militair domein bevonden en nog een extra boete omdat ze deelnamen aan een onwettige bijeenkomst. En de minister wil deze onaangekondigde en niet aangegeven festivals waarbij DJ's muziek spelen op verlaten terreinen en waarbij er veel druggebruik is, nog harder aanpakken. Zo zouden organisatoren, als het wetsvoorstel aanvaard wordt, tot 2 jaar gevangenisstraf en een boete van €30.000 kunnen krijgen.
0: Dankjewel, Steven. Morgen begint in Bergen in Henegouwen het assiseproces over het dodelijk ongeval in Stripi 4 jaar geleden. 2 dertigers reden toen met tegen hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Er vielen 7 doden en 10 gewonden. Het is een collectief trauma voor Stripi. Marieke van Kouwenbergen sprak met een van de slachtoffers.
2: Antonio Gava liep voorop in de stoet in de vroege ochtend van 20 maart 2022. Hij herinnert zich het geluid van een auto.
3: J'entends le bruit d'un moteur puissant. J'entends les coups. Les coups, c'est les corps qui sautent.
2: Daarna was er paniek en chaos. Het leek wel een oorlogsscène.
3: Et puis je me retourne et je vois une scène de guerre parce que sur 100 mètres, il y a des corps quoi. Il y a des corps tout le long. C'est choquant, c'est frappant, c'est inimaginable.
2: De balans van het ongeval is bijzonder zwaar. Antonio wordt gewond naar het ziekenhuis in Charleroi gebracht. Daar hoort hij dat 7 van zijn vrienden zijn overleden. Achteraf blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. Antonio hoopt dat hij zwaar gestraft wordt.
3: C'est un meurtrier. Le gars conduit ainsi depuis des années. C'est un meurtrier, c'est tout. Le gars le sait. Pour moi, c'est un assassin. C'est comme ça.
2: De inwoners van Stripi zullen een centrale rol krijgen op het proces, dat zo'n 6 à 8 weken zal duren.
0: In play-off 2 van het voetbal is de wedstrijd tussen Antwerp en Standaar halfweg. Bij de rust staat het 0-3 voor Standaar. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de wielerronde van Romandie gewonnen. De wereldkampioen was ook in de slotrit de beste. Hij won een sprint bergop van de Duitser Lipovits en pakt zo zijn 4e ritzege deze week. Het hele weekend lang hebben meer dan 2000 kunstenaars in Vlaanderen en Brussel hun atelier geopend voor bezoekers. Ze tonen hun kunst zo in hun eigen werkruimte. Linde Koman ging naar een oud schoolgebouw in Gent waar nu 10 kunstenaars werken.
4: Deze kunstenaar maakt sculpturen van struisvogeleieren. Hij heeft hier samen met 30 andere beeldende kunstenaars een atelier. Ook Sven Boel komt hier dagelijks werken.
5: Zonder dit atelier zou het heel moeilijk zijn om zo'n praktijk uit te bouwen. Het heeft er ook voor gezorgd dat ik van beginnende kunstenaar naar professioneel kan overstappen.
4: Het is VZW Nucleo die kunstenaars de kans geeft om in leegstaande gebouwen zoals deze school te komen werken. Sophie Latré.
6: Het is heel groot en dat leent zich heel goed voor beeldhouwers. Dus er zijn heel veel leegstaande klasgebouwen. Ze kunnen ruimte nemen, ze kunnen groot werk opbouwen, ze kunnen afstand nemen om te kijken naar hun werk.
4: De bezoekers waarderen het om dat allemaal te kunnen zien.
7: Wat mij verrast is dat elk atelier helemaal anders is en iets vertelt over de kunstenaar en hoe die werkt.
4: De ateliers zijn inderdaad heel verschillend. Van opgeruimd tot een poging tot opgeruimd.
8: Dat is de opgeruimde versie van mijn atelier. En als het niet opgeruimd is, vind ik alles terug. En nu is het probleem echt waar.
0: Vanavond nog kans op lokale en mogelijk felle regen of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht van 7 tot 12 graden. Morgen begint overwegend droog. Vanaf de namiddag opnieuw regen en onweersbuien. Maxima morgen tot 20 graden. Dinsdag nog regen en frisser. Vanaf woensdag wordt het droger. We begonnen dit bulletin in Frankrijk. De regering daar wil versneld werk maken van strenge straffen om illegale dansfeesten tegen te gaan. De aanleiding is een nieuwe illegale rave in de Franse stad Bourges in het midden van Frankrijk op een voormalig militair terrein. Daar waren op een bepaald moment 40.000 aanwezigen. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd. Jaren. Met Helene Bruyne.
10: Welkom bij De Jaren. Fijn dat u luistert. Blaire Leesje is politiek filosoof, auteur, docent aan de Sociale Hogeschool en gewezen jongerenwerker. Hij groeide op in een klein dorpje diep in de Albanese bergen en verhuisde op zijn 18e naar Brussel. Wat doet zo'n grote cultuuroverstap met je kijk op de wereld? Ik zoek het uit met Blaire Leesje. Hallo, fijn dat je er bent.
11: Hallo.
10: Even naar dat dorp in de bergen. Was dat echt zo klein? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
11: Goh, niet veel. Ik ben vorige zomer met mijn kinderen, alle kinderen, alle vier, voor de eerste keer gegaan. En ze dachten, ah, dat gaat zoiets spannend of zo. En we komen daar en ze waren echt ontgoocheld.
10: Ze hebben zich verveeld.
11: Ja, we zijn daar even gebleven. We hebben gepicknickt, ergens gaan zitten. En je zit echt letterlijk tussen de bergen. Hè. Mm. Dus, voilà. Maar rond mijn zevende of zo zijn we wel verhuisd dichtbij een hele kleine stad.
10: Ja. Nu, jij las onlangs een boek van Lea Ipi, dat is een Albanese econoom en die beschreef onder andere haar jeugd in Albanië. En dat deed jou nu toch wel beseffen dat haar Albanië toch nog een heel andere Albanië was dan dat van jou.
11: Ja, inderdaad. En ik ken Lea, dat is echt een ongelooflijke schrijfster en ook een van de beste academica die we hebben op wereldniveau eigenlijk momenteel. En dat boek is in vele talen vertaald. En toen ik dat boek las, was het confronterend, inderdaad. Het was confronterend omdat we zijn min of meer leeftijdsgenoten, maar ze komt van het centrum van Albanië, net onder de hoofdstad, Tirana, dus ze komt van Durres. En ik had zoiets van, dat is niet mijn Albanië. Daarin spreekt ze over verschillende talen en over dat ondanks het feit dat er een dictatuur was, dat zij toch op de kennis had van bepaalde soorten muziek enzovoort. Dat strookte helemaal niet met de realiteit waar ik ben opgegroeid. Dus het was helemaal een gesloten realiteit. Het noorden van Albanië was ook binnen Albanië zelf de armste regio van het land en eigenlijk ook de armste regio in heel Europa. Dus het was een regio die het altijd heel moeilijk had. Maar dus het niet enkel wat armoede betreft, maar eigenlijk ook wat connectie enigszins met wat er in de rest van het land of wat er ergens anders in de wereld gebeurde.
10: Ja, je had het over de dictatuur. Dat was Enver Hoxha en zijn opvolger. Hele strenge dictatuur. Mm-hmm. Wat kan je daar nog van herinneren? Want jij was een kind toen het regime viel.
11: Ja, toen het regime viel in 1991 was ik 10 jaar. En ik heb dus nog echt nog heel duidelijke herinneringen. Superduidelijke. Vooral bijvoorbeeld, we moesten als kinderen altijd tijdens vakantie gaan werken. Want kinderen, maakt niet uit, vanaf 6 jaar moesten aan het werk pruimen plukken of ik weet niet wat, dat soort zaken.
10: Misschien kan ik mijn zoon toch nuttiger inzetten tijdens de vakantie.
11: Ja, ja, dat is één zaak wanneer je dat vanuit jezelf doet of vanuit in de naam van de
10: Maar de kinderen waren echt, moesten deelnemen aan de economie.
11: Ja, ongetwijfeld. En bijvoorbeeld ook op school, je haar mocht niet lang zijn. Maar niet dat alleen, maar ook de vrees die constant onder de mensen leefde. Omdat er blijkbaar echt een goed deel van de bevolking was in dienst van de dictatoriale regime als een spion. Het was een heel hard en kil systeem die eigenlijk heel veel vormen van menselijkheid teniet had gedaan. Anderzijds, ik en met mij vele andere mensen die je overleefd had, omdat vooral in je gezin dan wel die warmte hebt. Hè.
10: Merkte je dat aan je ouders, dat ze nerveuzer waren toen die dictatuur er nog wel was? Dat er iets veranderde in hun houding of in hun leven toen dat ophield?
11: Oh ja, ongetwijfeld. Ik kan het bekken, zeg maar, met een anekdote. In 1989 hebben mijn ouders na superlang sparen zo'n heel klein tv kunnen kopen. En ik weet nog, toen merkte ik zo'n beetje raar gedrag, vooral bij mijn vader, maar ik wist niet eigenlijk waarom. En na de val van de dictatuur vertelde mijn vader eigenlijk dat ons huis wekenlang was in de gaten gehouden. En mijn vader ook een aantal keren in bevraging was genomen, omdat hij een tv... Maar dat ze echt zo van die zwart-wit kleine tv'tjes had gekocht. En ze hadden zoiets van, allee, hoe komt het dat iemand die... want ik ben opgegroeid in diepe armoede. Hoe konden zij een tv krijgen?
10: Dat was verdacht.
11: En dus, inderdaad. En dus mijn vader vertelde achteraf dat er... provocaties natuurlijk. Het werd aan hem gezegd, ja, dat je banden hebt met mensen in Amerika of zo. En vertel ons, want hoe ben je aan dat geld gekomen? En mijn vader zei, ja, door jarenlang te kunnen sparen, omdat... We waren met vijf kinderen natuurlijk. En allez, je wilt ook iets teruggeven aan die kinderen. Dus en dit is niks in vergelijking met wat vele andere mensen hebben moeten ondergaan die vervolgd zijn. En het ding is, zonder te veel in details te gaan, als er één persoon in je, niet in je familie, maar in je hele clan, verdacht is of iets heeft gedaan en in de gulag letterlijk belandt, ja, dan staat er een kruis op heel die clan. Dus
10: iedereen houdt elkaar waarschijnlijk ook nog eens in de gaten.
11: Dus dat is het ding. Nee, je wordt eigenlijk, heel die clan wordt uitgesloten van bepaalde jobs en van bepaalde zaken in het dagelijks leven en loopt het risico eigenlijk voor het kleinste ding om geïnterneerd te worden. Dus ja, dat is de angst. Hè. Dat is heel erg angst als wapen eigenlijk in zo'n regime.
10: Nu, de dictatuur liep op zijn laatste voeten. Uiteindelijk is die ook gevallen. En dat merkte jij dan ook op die tv die je vader al had, waren er ineens andere dingen te zien.
11: Ja, we waren super blij sowieso dat we een tv hadden. Ook al, het was zo dat je had enkel 's avonds 2 uur televisie. En dan zondag was zo ons moment. 'S middags had je 2 uur televisie, dan vooral voor kinderen, dingen voor kinderen. Maar na de val, opeens, maar dat was één kanaal. Hè, en na de val van de dictatuur waren er verschillende kanalen. En ook vooral Italiaanse kanalen in Albanië. En ja, ik en met mij vele andere mensen, wij dachten echt dat zo het Westen vooral, dat er daar alles fantastisch liep. Want dat was zo tegenpool van waar wij in zaten, dachten we. En we konden niet wachten totdat het zover was, totdat dat systeem zou vallen. En wij deel zouden worden van het Westen, omdat er allerlei verhalen de ronde deden over... In Parijs kan je rondlopen. En als je aan het wandelen bent, dan kan je zelf zien in de straten zo schoon, zo proper zijn ze. Of in New York, als er iets... Als je $100 bijvoorbeeld uit je zak laat vallen, dat je later ergens kan gaan ophalen bij verloren voorwerpen. En we geloofden dat allemaal. En toen inderdaad, ik weet dan ook 10 jaar, hè, toen... Ik keek zo die eerste beelden op televisie en ik was echt mega ontgoocheld. Dat is iets wat ongelooflijk veel indruk op mij heeft gemaakt. En eigenlijk voor een deel mijn parcours in de rest van mijn leven heeft bepaald. Omdat het was toen, voor wie oud genoeg is, de Golfoorlog. Het waren de bommen.
10: Het eerste boos.
11: Dus inderdaad, wat een soort toeval met de tijd van nu. Die vielen en ik had zoiets van, wat is dit allemaal? En dan andere beelden, bijvoorbeeld in Israël en Palestina, de Balkanoorlog, verschillende conflicten in Sarajevo, in Kroatië die dan ook begonnen. Ja, het was een ontgoocheling. Mm. Ja, eigenlijk. En zeker zoals ik zei, als je met een heel ander soort verhalen mee zit en een heel ander beeld creëert van de rest van de wereld waarvan je echt absoluut totaal geen weet hebt. Ja.
10: En hoe heeft dat jouw beeld van het Westen tot op vandaag gevormd als politiek filosoof? Die ervaring?
11: Ja, kijk, langs de ene kant, zoals ik zei, ik kon met zoals veel anderen ook niet wachten om dat te zien, mee te maken. En wij dachten echt dat het fantastisch zou zijn langs alle kanten. En dat is normaal dat je dat denkt wanneer je in een dictatuur zit en hoe het voelt en wat het is om in een dictatuur te zitten. Enkel zij die in een dictatuur hebben gezeten weten dat. Hè? Maar anderzijds, dat zeggende, besef ik en weet ik nu, ik was kind, dat is normaal dat je dat denkt wanneer je in een dictatuur zit en hoe het voelt en wat het is om in een dictatuur te zitten. Enkel zij die in een dictatuur hebben gezeten weten dat. Maar anderzijds, dat zeggende,

0: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
1: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
0: Ah ja?
1: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
2: Clara Live.
3: Albanese zijn ongelooflijk pro-kapitalisme, nog steeds. Hè? In de Albanese kringen, als ik dat woord laat vallen en dat durf te kritiseren, dan direct komt er stevige discussie. Maar ik kan er niet naast kijken. Hè? Dat heeft echt heel veel kapot gemaakt.
4: Wat heb je bijvoorbeeld zien veranderen daardoor in de omgeving van je ouders, je gezin?
3: De menselijke relaties. Hè? Dus de solidariteit, delen, dat is allemaal in de achtergrond gegaan of echt zodat verdwenen. Zorgzaamheid. Kijk, het kapitalisme in landen zoals Albanië is niet zoals het kapitalisme met een welvaartsstaat in België. Dus dat is echt zo de...
4: Ja, uit het niets kwam dan ineens voilà, het kapitalistische
3: dus systeem. Dat is het keiharde kapitalisme zonder... enige backing van een welvaartssysteem of wat dan ook. En dus, de mensen dan gaan heel erg in strijd met elkaar en ze willen dan het goed hebben en rijk worden en daarbij komt dan de corruptie enzovoort en heel erg individualistisch en egoïstisch. En dat strookte totaal niet. Dat is geen exotisering of idealisering van iets. Want ik heb dat meegemaakt natuurlijk, tot mijn 18e bijna. Dus, en dan is dat echt zo een complete switch. En ik durf te zeggen, en dat is hoe ik het bekijk eigenlijk, je had wat er de afgelopen... De communistische dictatuur was een dehumaniserend project, regime... Maar eigenlijk, ik durf te beweren, op basis van wat ik zie, ik ga min of meer 4 keer per jaar naar Albanië, want ik heb mijn ouders die daar, mijn zus enzovoort, en al mijn familie die daar nog steeds woont. Maar wat ik merk is, doorheen die wat, we zijn 30, 35 jaar verder, is eigenlijk dat ook dat nieuwe systeem dehumaniserend is. En wat ik nooit had verwacht is dat het ook de mensen voor een deel zou dehumaniseren. Natuurlijk is dat een logische gevolg, hè? Want als het systeem jou in die richting duwt, mensen zullen vroeg of laat volgen. Dus wat dat betreft ben ik vrij pessimistisch eigenlijk. Ja. Ja.
4: Nu, als tiener was jij minder pessimistisch, Blerie Leesje. Je zag al die oorlogen, die conflicten. Maar je was toen heel oplossingsgericht. Je ging zelfs naar de grens toen het conflict in Kosovo bezig was om daar te gaan talkspelen.
3: Ja, dus zoals ik daar straks zei, de beelden, de eerste beelden van oorlog en conflicten enzovoort, die hebben een indruk op mij als 10-jarige gemaakt. En van toen al was ik heel erg bezig met politiek en naar oplossingen zoeken en de wereld proberen te begrijpen enzovoort. Dus van die leeftijd al. En dan toen de zoveelste oorlog gaande was en heel dichtbij kwam in Kosovo. En Kosovo ligt net aan de grens met het noorden van Albanië. Ja, toen ben ik gestopt eigenlijk met school en ik ben gaan helpen. Omdat er in een hele korte tijd 800.000 vluchtelingen in het noorden van Albanië zijn terechtgekomen. De armste regio van heel Europa. En Albanië is maar 3 miljoen mensen, dus... Dat is een echte vluchtelingencrisis. En ik had zoiets van, ik moet iets betekenen, ik moet iets helpen. En ik had, ik weet niet, zelf ook goed, maar Engels en Italiaans geleerd. Zoals de zes talen die ik spreek, dat is meestal via luisteren. En dan heb ik daar proberen die taal te gebruiken om te vertolken voor allerlei internationale organisaties en journalisten die naar het noorden van Albanië kwamen en dan de oversteek soms maakten naar Kosovo. Maar ook helpen met die mensen op te vangen. En ja, en toen was ik nog niet zo bewust mee bezig, maar blijkbaar was dat een van mijn passies dan vooral, ook al was ik zelf jong, om mij eigenlijk in te zetten voor kinderen en jongeren en allerlei activiteiten. Dat is natuurlijk keihard voor een kind om oorlog mee te maken, voor iedereen. Maar zeker in de beleving van een kind moet dat heel hard zijn. Dus dat, en het heeft ook een vervolg in de zin van... Ik was ervan overtuigd en ik had een ongelooflijke gedrevenheid

0: Nu is het niet enkel oplossingsgericht, maar om iets te betekenen. En ik dacht, ja, iemand moet al deze miserie, al deze conflicten in de wereld oplossen. In alle bescheidenheid.
1: Jij dacht, ik ben dat.
0: Ik zie je al goed lachen. Ja, ik dacht dat die rol voor mij weggelegd was.
1: Ja, dus ben je naar Brussel gekomen om internationale politiek te studeren? Want het plan was dan om in de diplomatie te gaan? Of,
0: Ja, dat was echt... I was a man with a plan. Het mooie aan het leven is... dat het bijna nooit jou de pad volgt die je voor ogen hebt, maar een eigen plan met jou heeft. En ja, het was moeilijk in het begin, zeker omdat ik had ook mezelf gepusht om in het Nederlands en niet in Frans te studeren, want ik dacht Frans leren wel op straat, Nederlands niet in Brussel, dat is zo. En ja, uiteindelijk is het wel gelukt en goed gelukt eigenlijk, hè? Maar nee, want de laatste... 2 jaar vooral van mijn studies begon ik echt te zien wat de Brusselse realiteit was. De eerste jaren was ik vooral met mezelf bezig, zoals elk jonge mens, student. Eigen ook aan de leeftijd, denk ik. En toen had ik zoiets van, ik moet hier en nu iets betekenen. En
1: wat merkte je dan in Brussel? Wat viel op?
0: De armoede, om te beginnen. Want via een aantal mensen kwam ik dan ook bij mensen thuis.
1: Je kwam nogthans zelf uit een arme streek, maar het was in Brussel nog opvallender.
0: Jij verwacht dat niet. Mm. Niemand verwacht dat. Ik weet het, zo vaak heb ik... lang heb ik ook rondleidingen in Brussel gegeven. En als ik dan die rondleidingen gaf aan mensen bijvoorbeeld uit Balkan of zo, die konden dat niet geloven.
1: Ja, de hoofdstad van de Europese Unie.
0: Inderdaad, want iedereen die hier niet is geweest denkt, al het Europees geld en ik weet niet wat gaat naar daar. En dat verwacht je echt niet. Je verwacht niet bijvoorbeeld dat... tot 30% van de Brusselse jongeren in armoede opgroeit. Maar ook allerlei vormen van uitsluiting en ongelijkheid en jammer genoeg ook racisme door de politie. Iets wat ik dan zelf ook heb ervaren. Dus ik had zoiets van, ik moet iets hierin betekenen.
1: Wat had je zelf ervaren met de politie dat je geframed werd... vanwege je afkomst?
0: Ik ben ontelbare keren gestopt door de politie. En als ik met witte vrienden was, dan mochten ze door. En ik moest mijn ID laten zien. En ze gingen mij begeleiden tot het gebouw waar mijn kamer was. En wachten totdat ik zeker in het gebouw kon binnengaan. Want ze hadden twijfels of ik wel werkelijk student was of niet. En trouwens, het was ook een van de regels. Iets wat mij dan enorm heeft geholpen, is dat ik Nederlands spreek. Want als jij gekleurd was en je sprak Nederlands, dan ging de politie anders met jou om als je uitsluitend Franstalig was. Want als je uitsluitend Franstalig was en migratieachtergrond had, dan werd je eigenlijk eerder als een soort krapul gezien.

0: jaren. Met Helene Bruyne.
1: Bleri Leesje, je had het daarnet over de toestand in Brussel.
2: Ja.
1: Wat zegt het eigenlijk over de Europese Unie dat de hoofdstad van de Europese Unie er zo aan toe is, dat de ongelijkheid daar zo groot is?
2: Ja, ik denk dat het een teken aan de wand is over de staat van de Europese Unie en ook over het feit eigenlijk dat Europa zo lang heeft ingezet op verschillende poten, rond handel bijvoorbeeld, of dezelfde munt hebben, of bepaalde pacten sluiten rond, zoals nu onlangs rond de migratie enzovoort, maar te weinig aandacht heeft gegeven aan het sociale Europa. En dat zie je om te beginnen met de hoofdstad van Europa. Ik ben allesbehalve tegen de Europese Unie als gedachte. Maar ik denk, wanneer je niet investeert in sociaal Europa, wat nog steeds jammer genoeg niet het geval is zoals het hoort. En wanneer je een belangrijk fundament, denk ik, voor elke samenleving die mensenrechten echt niet toepast, zelf, bij jezelf, dat project vroeg of laat ondermijnd is. En het blijft nog steeds heel erg een economisch project. Dus, terwijl ik denk, het leven van de mensen is niet uitsluitend economie, maar ook sociaal.
1: Mm-hmm. Nu, Bleri Leesje, je bent geen diplomaat geworden, maar wel een jongerenwerker. Wat heb je in die praktijk geleerd in Brussel?
2: Wat ik daaruit heb geleerd is, voor mij was het superbelangrijk om iets te doen met de hoop dat ik iets kan betekenen. Hè? En ik had bepaalde studies gedaan en dan heb ik 2 masterproeven geschreven, ook in filosofie, want ik heb ook filosofie gedaan. En in beide heb ik mij echt gefocust op een gesprek en de situatie van de Brusselse jongeren, want ik wou meer informatie. Ik had zelf migratieachtergrond en het grote deel van onze jongeren in Brussel heeft migratieachtergrond. Ik was zelf opgegroeid in armoede en een goed deel groeit op in armoede. Dus ik had zo bepaalde zaken die mij zeiden, kijk, je kan ze begrijpen, je kan op hun leefwereld inspelen. En achteraf kan ik zeggen dat ik niet in al mijn begeleidingen en alles wat ik heb gedaan altijd succesvol ben geweest, maar ik kan wel zeggen dat ik echt wel voor heel veel jongeren een verschil heb kunnen maken. Samen met mijn collega's en samen met andere mensen. En dat is fantastisch natuurlijk. Hè. Ik bedoel, er zijn de laatste keer, ik woon sinds een aantal jaar in Wallonië, maar de laatste plek waar ik heb gewoond was in Schaarbeek. En op een bepaald moment kwam ik een van de jongeren die ik ooit had begeleid, die zelfs even in gevangenis had gezeten, die intussen gemeenteraadslid was geworden. En ik bedoel, dat soort, daar doe je het voor uiteindelijk. Hè. Dus niet enkel om de jongeren, want gelukkig heb ik en nog steeds ben ik betrokken als vrijwilliger om jonge Brusselaars met migratieachtergrond die willen studeren, om hen daarbij te begeleiden, hè, zodat ze slagen. En dat is superbelangrijk om die positieve voorbeelden, maar ook jongeren die het moeilijk hadden en die toch op een of andere manier ziet dat ze hun leven in handen nemen. Ja, dus het doet een grote plezier.
1: Ja. Haal je daar hoop uit? Want je was net nogal pessimistisch over wat het kapitalisme met Albanië heeft gedaan, ook over de stand van zaken in de Europese Unie, het negeren van sociaal beleid. Haal je dan je hoop uit die individuele gevallen, die kleinere acties die toch ook een impact hebben?
2: Ja, ik ben wat pessimistisch over Albanië, net omdat er daar eigenlijk de hoop nog te weinig georganiseerd wordt. En ik ben meer optimistisch over België, omdat er hier de hoop meer georganiseerd is. Want het gaat mij niet. Natuurlijk, die individuele voorbeelden zijn superbelangrijk. Maar hier hebben we gelukkig nog een hele sterk middenveld. We hebben het geluk, bijvoorbeeld in Albanië zou er veel meer kunnen gebeuren als je fatsoenlijke vakbonden hebt. Maar die hebben we niet. Hè? Dus hier wordt er vaak geklaagd over de vakbonden. Maar ik ben super dankbaar dat we vakbonden hebben en sterke vakbonden die het voor de mensen en voor de rechten die gerealiseerd zijn geweest door de mensen, door de vakbonden, dat die vrijwaard worden. Of kritische leerkrachten, kritische journalisten enzovoort. Ik bedoel, dat is zo ongelooflijk belangrijk. Dus ondanks dat de ene keer over de VRT wordt gezegd, de rode VRT of de rechtse VRT. Ik ben super blij dat er Allee, bijvoorbeeld dat zoiets als de VRT bestaat en toch enigszins mensen aan het woord kan laten die niet per se gelinkt zijn aan de machtshebbers.
1: Ik zal dus, het doorgeven aan de directie.
2: Dus, het zit in die dingen. Dus in die zin, het is individueel, maar ik weet niet of de Belgen zelf het beseffen, maar eigenlijk... we hebben, of het feit als je weet dat er 2,1 miljoen vrijwilligers zijn in dit land, dat is fantastisch. Hè? Dus ik wil maar zeggen, het is meer dan individueel wanneer, als we het beseffen eigenlijk.
1: Ja, hoop is wel een centraal thema in je werk, vind ik. Dit komt vaak terug. Het is nogthans iets waar serieuze filosofen, tussen aanhalingstekens, best weinig over schrijven. Hoe komt dat, denk je?
2: Ja, omdat er hoop...
1: Dat het naïef lijkt misschien?
2: Naïef en een illusie. Mm. En inderdaad, en dat was ook een van de redenen waarom ik zelfs een heel boek over hoop heb geschreven. Omdat ik ook merkte in de academische kringen, ik werd heel erg nog steeds eigenlijk neergekeken. En ja, ik vond het altijd raar, maar ik kon het niet bekken met onderzoek of met een analyse. Dat is wat ik proberen te doen in dat boek. Want voor mij, zoals ik daar straks zei, eigenlijk hoop is niet een illusie. Hoop is ook rationeel en je kan het funderen. En ja, uiteindelijk, ik denk, zonder hoop, waar zijn we? Nergens. Dus het is echt voor mij de motor voor niet enkel persoonlijke verandering, maar ook sociale verandering. En als ik zie bij al die mensen die mij inspireren, de grote mensen of de gewone mensen, dan bij al die mensen is het zo dat echt hoop ook een drijvende kracht. Of dat Paulo Freire is, of een Martin Luther King is, of een bepaalde leerkrachten die een verschil voor mij hebben gemaakt, of bepaalde mensen die mij een duwtje in de rug hebben gegeven. Ja, dat zijn mensen, één voor één, hoopvolle mensen die dat ook benoemen. Ik denk, hoe sneller, hoe meer mensen dat inzien, hoe beter. En ik moet zeggen, nadat ik ook met het boek bijvoorbeeld, bij gewone mensen heeft dat echt heel wat indruk achtergelaten. Maar zelfs in de academische wereld heb ik mensen gehad die achteraf, na het lezen van het boek en na de connectie met een aantal zaken die terug zijn gekomen, die heel erg Nietzscheaans, zonder daar in details
1: heel
2: over
1: te... duister en zwart.
2: Zonder in details te gaan, inderdaad, die zeiden, ja, oké. Ik merk het wel, hoe belangrijk dat het eigenlijk wel is om dat mee te geven. Ja. Ja.

0: Stan Getz met Down by the Sycamore Tree.
1: De jaren.
0: Bleri Lesje, je had het net even over Paulo Freire. Dat is een Braziliaanse pedagoog. Die is ook belangrijk voor jou geweest in alles wat je doet. Die schreef Pedagogiek voor de onderdrukten. Wat is zijn belangrijkste boodschap voor jou?
2: Het belangrijkste boodschap is dat het heel voor elk mens is het belangrijk eigenlijk om zo kritisch en bewust mogelijk te zijn. Kritisch en bewust mogelijk over jezelf en over de plek die je neemt in deze wereld. En het liefst had hij dat kritisch en bewustzijn iets is die niet enkel ons goed komt. En om te kunnen zeggen, kijk, ik ben iemand die aan zelfontwikkeling of zelfrealisatie doet, dat ook natuurlijk, maar ook met dat eigenlijk iets bijbrengt en iets betekent voor anderen en in de wereld. En dus actie onderneemt om wat te doen om iets in de wereld te veranderen. Want Paulo Freire had het heel moeilijk met de status quo, met de zaken zoals ze zijn. Hij zei, kijk, er zijn mooie dingen in de wereld, maar er is ook armoede, er is uitsluiting, er is seksisme, er is racisme. Hij heeft dat allemaal benoemd. En hij zei, het is belangrijk voor mij, dat was ook iemand die in de praktijk eigenlijk heel zijn leven iets proberen heeft bij te dragen. Ja, je kan er niet wegkijken. En je moet een manier zoeken om daar iets te betekenen. En voor mij, ik weet niet of je dat kent. Zo, je doet iets doorheen je leven en dan lees je iets en dan denk je, oh, die zegt wat ik heb gedaan zonder dat ik wist dat er iemand daar woorden aan heeft gegeven. En ergens schrijft hij dat de beste plek eigenlijk om die strijd te voeren en om solidariteit heruit te vinden, het lokale is. En ik ben gegaan naar de VB toen om te studeren met het idee, ik ga de wereld veranderen en dit en dat. Maar uiteindelijk ben ik als sociaal werker begonnen en heel erg lokaal. En ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt, omdat ik denk dat een mens die zich ergens inzet ook nood heeft om af en toe te zien dat er iets aan veranderen is, omdat het jou terug die energie geeft eigenlijk om, en die hoop en de zin geeft om door te gaan en nu te blijven engageren. Net zoals bij Paulo Freire, bij mij wil dat ook niet zeggen dat we niet bezig moeten zijn met wat er op internationaal niveau gebeurt, allesbehalve. Maar ik denk dat het wel superbelangrijk is. Als je de mensen wilt organiseren, als je bepaalde zaken terug centraal wilt stellen of versterken, dat je eerst en vooral moet beginnen daar waar het dagelijkse leven van de mensen zich afspeelt.
0: Ja, dat doe jij nu ook. Je geeft les aan studenten aan de sociale hogeschool die later sociaal werker worden. Hoe breng je die boodschap over?
2: Ja, op mijn manier. Dat betekent vanuit theorie, want ik ben docent en ik doseer intussen. Ik heb eerder in Antwerpen gedoseerd en nu in Leuven al wat 16 jaar. Onder andere voor sociaal werk, want ik geef ook in andere opleidingen werk. Maar voor mij, inderdaad, sociaal werkers, dat is superbelangrijk. En ik vind het ergens eigenlijk zo jammer dat er in onze samenleving zo weinig aandacht daar naartoe gaat. Want voor heel wat zaken eigenlijk die mislopen of waar mensen een duwtje nodig hebben of zaken die zeg maar wil je aanpakken of wil je veranderen of een verschil kunt maken, er zijn allerlei mooie beroepen, hè? Maar sociaal werk is ook zo'n mooi beroep en ik probeer dat ook zoveel mogelijk te linken met de praktijk. Ja, want ik heb ook lang in de praktijk gezeten. Dus dat vinden mijn studenten in het algemeen geweldig. Hè. Dus, ja.
0: Nu, sociaal werk, het is een mooi beroep. Het is een zorgend beroep, maar het is wel een beroep waar niet heel veel maatschappelijke status of een heel hoog inkomen tegenover staat.
2: Ja, en dat is wat ik bedoel. Ik was gisterenochtend naar de radio aan het luisteren, naar Radio 1. Er was een sociaal werker aan het woord van OCMW Leuven. En wat ik frappant vond, ze was al 10 minuten aan het woord en op geen enkel moment had ze het over sociaal werkers. En dan dacht ik, ja, het is een beetje jammer dat ze dat het gesprek was supergoed hoor, maar dat ze dat niet benoemt, zodat de mensen dan zien, kijk, het ging over de werklozen die opnieuw gestraft worden. Omdat die mensen zo moeilijk soms de link kunnen leggen. Ja, maar voor die werklozen, voor die mensen die uit een gevangenis komen, en voor die jongeren die ergens hulp nodig hebben. In scholen bijvoorbeeld gaat het nu over onderwijs. En voor de mensen in armoede. En voor wat je wilt met naam. Je hebt sociale werkers nodig. Dus in die zin, het is een beetje jammer dat het... De status niet krijgt die het verdient. Trouwens, niet enkel sociaal werkers, maar ook vele andere jobs. Maar anderzijds, ik denk dat we gewoon moeten doordoen. En zo goed mogelijk de nieuwe generatie sociaal werkers op voorbereiden. Om te gaan met de realiteit zoals die er is. En een van mijn belangrijkste focussen is... ze voorbereiden, dat zijn ook mijn specialiteiten, als ik het zo mag zeggen. Eén, voor een stedelijke, een grootstedelijke context. En twee, voor een diverse context. Want onze samenleving is een super diverse samenleving. En als je weet bijvoorbeeld dat in grote steden, centrumsteden, meer dan 50% van onze min 18-jarige migratieachtergrond hebben, ja, dan weet je hoe belangrijk dat het is dat ze daarop voorbereid zijn.
0: Ja. Blerie Lesje, we moeten bijna afsluiten. Ik wil het nog even hebben over iets helemaal anders misschien, maar toch ook niet voor jou. We hebben het nu over de theorie gehad en de praktijk van het sociaal werk. We hebben het nog niet over muziek gehad, terwijl dat voor jou toch ook heel belangrijk is.
2: Ja, dat is, het is een heel belangrijk element, omdat van toen ik klein was, heb ik zo'n een enorme passie gehad voor muziek. En ik wou ook... Çiftçili, dat is een traditioneel instrument in het noorden van Albanië, leren. Maar ja, het was niet mogelijk. Mijn ouders hadden niet het geld.
0: Welk soort instrument is dat?
2: Dat is zo'n snaar-instrument. Je kan het vergelijken met de oud, de Arabische luid, maar bescheidener. Ook in vorm. Ja, en ding is, zoals ik zei, ik ben opgegroeid mijn eerste 10 jaar zonder kennis te hebben van die andere soort muziek en zo. En ik weet nog, toen ik naar andere muziek kon luisteren, ja, dat was fantastisch. Oké, in Albanië begin was het Madonna en Michael Jackson, dat weet ik nog. Iedereen moest het leren kennen. En een grappige anekdote, ooit voor een Miss Albanië is er een dubbelganger van Michael Jackson gekomen als special guest. En ja, de mensen waren zo zwart. Maar voor mij eigenlijk, wat mij altijd dan vooral heeft geboeid, voordat ik naar Brussel kwam en toen ik naar hier kwam nog meer, was eigenlijk de rijke muziek. In de zin van muziek uit de hele wereld. En daar heb ik mij jaren bezig gehouden door dat proberen te exploreren. En dankzij Brussel en de diversiteit van Brussel was ik super geprivilegeerd om in contact te komen met mensen en dan bij die mensen vragen naar die muziek. En ook hier hebben we gelukkig zoveel concerten, zoveel festivals. En dan heb ik zo gezocht eigenlijk naar wat kan de mensen ook samenbrengen op een andere manier. En daarom heb ik 7 jaar lang een maandelijkse feestje gehad hier in Brussel. Op verschillende plekken in Brussel. Rond, dat heet zo Global Grooves als stijlmuziek. Dus dat kan van highlife, afrobeat tot cumbia, tot Balkan, tot Arabische muziek gaan. Ja, het was geweldig. Het was geweldig omdat je zag hoe mensen eigenlijk genoten van die rijkdom van muziek. En om, zeg maar iets, om zwarte mensen te zien dansen op Balkanmuziek of mensen uit de Arabische wereld te zien dansen op cumbia en gewoon die mix te hebben. En ook, ik heb het gedaan in plekken langs Franstalige kant, in La Tricoterie, La Tentation, ook langs Nederlandstalige kant, KVS. En bij KWS zeiden ze dat dit voor hen zo het meest gemixte feestje was die ze ooit hadden gezien. Dus ja, het was geweldig om de Brusselaars, maar kwamen eigenlijk ook mensen uit andere Europese landen zelfs naar daar. Het was fantastisch. En dat is dan ook een hele mooie voorbeeld van de rijkdom eigenlijk van diversiteit. En voor mij, zoals ik dat straks ook zei, ook een voorbeeld van je doet iets positiefs en je ziet dat en je maakt dat mee. En als ik samen met andere mensen, ik heb het niet alleen kunnen doen, ook met al die andere mensen die betrokken waren, vrijwilligers en zalen enzovoort, artiesten, want we hebben ook veel Brusselse en Belgische artiesten daar een podium gegeven. En het was meer dan muziek eigenlijk, want het was ook een dansworkshop en er was ook een gesprek, zoals ze nu aan het voeren zijn, documentaire. Dus het was totaal plaatje die iets kleins heeft betekend. Dus ja, ik ben blij dat die kant er was en nog steeds erin zit. Nu ben ik minder bezig met feestjes. En,
0: het is nooit te laat, hè? Je kan,
2: Ja, inderdaad. Maar eerst nu een beetje meer de focus op de kinderen.
0: Ja, want je hebt er vier.
2: Ja, ja, voilà. En ze zijn tussen 2 en 8. Dus zodra ze wat ouder worden en dan niet per se bij mama en papa willen zijn. En het liefst eigenlijk niet bij mama en papa. En dan kan ik terug op andere zaken focussen. Ja.
0: Iets om naar uit te kijken voor ons allemaal. Dankjewel, Bleri Leesje, om hier te zijn.
2: Met
0: u thuis,
2: plezier.
0: Ook dank voor het luisteren. Als u deze uitzending wil herbeluisteren, kan dat op VRT Max. Alle andere uitzendingen van de jaren staan daar ook op. Als u een vraag heeft of een opmerking of een feestje wilt tippen, stuur dan een mailtje naar dejaren@clara.be. En voor nu onthoud ik, hoop doet leven en ga eens dansen misschien. Dank je wel.

0: is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Frankrijk gaat harder optreden tegen de organisatoren van illegale dansfeesten. En we blikken vooruit op het assiseproces over het dodelijk verkeersongeval tijdens het carnaval van Strépy 4 jaar geleden. In Frankrijk wil de regering de organisatoren van illegale raveparties strenger aanpakken. Er ligt daarover al sinds eind maart een wetsvoorstel op tafel, maar omdat er dit weekend nog zo'n illegaal muziekevenement plaatsvindt, komt alles in een stroomversnelling. Steven de Kranen, wat is daar aan de hand?
1: Ja, Dominique, sinds vrijdag 1 mei, dus al 3 dagen lang, houden tienduizenden feestvierders een illegale raveparty aan een militair domein in Bourges, in het departement Cher. Zo'n 600 gendarmes zijn wel ter plaatse, maar ze grijpen voorlopig niet in. Wel zijn aan de rand van het domein 2 oude bommen teruggevonden die de ontmijningsdienst onschadelijk maakten. 28 rave-deelnemers kregen al medische verzorging, 12 zijn naar een ziekenhuis gebracht en 5 onder hen verkeren in levensgevaar na een overdosis drugs. Vanmorgen kwam de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, ter plaatse met een duidelijke boodschap voor de feestvierders. Iedereen die straks van het terrein komt, krijgt een dubbele boete. 1 boete omdat ze zich op een militair domein bevonden en nog een extra boete omdat ze deelnamen aan een onwettige bijeenkomst. De minister wil trouwens deze onaangekondigde en niet aangegeven festivals, waarbij DJ's muziek spelen op verlaten terreinen en waarbij er veel druggebruik is, nog harder aanpakken. Zo zouden organisatoren, als het wetsvoorstel aanvaard wordt, tot 2 jaar gevangenisstraf en 30.000 euro boete kunnen krijgen.
0: Dankjewel, Steven. In de Waalse stad Bergen is alles in gereedheid gebracht voor een uitzonderlijk groot assiseproces. Vanaf morgen staan er 2 dertigers terecht voor het dodelijk ongeval in Strépy 4 jaar geleden. Ze reden er 's morgens in op een groep carnavalisten. Daarbij vielen 7 doden en 10 gewonden. Het proces zal 6 tot 8 weken duren en er zijn 182 burgerlijke partijen. Daarom werd de grote expohal van Bergen gedeeltelijk omgebouwd tot een assisezaal, zegt CEO Hugo Schreijers.
2: Dus in de weekdagen is de rechtbank aanwezig en in het weekend zijn er een paar evenementen die gaan doorgaan, want ja, we kunnen niet gedurende 2 maanden zo'n groot gebouw volledig lam leggen. Dus dat is een ruimte die volledig is omrond met zwarte doeken. En dan hebben wij dus het gedeelte waar de rechters komen, de getuigen, de advocaten en zo. Die staan dus in tweede rij. En in derde rij hebben wij dan 600 zitplaatsen voor het publiek.
0: De bestuurder die het ongeval veroorzaakte wordt beschuldigd van doodslag en van pogingdoodslag. Zijn passagier van schuldig verzuim. Het hele weekend lang hebben meer dan 2000 kunstenaars in Vlaanderen en Brussel hun atelier geopend voor bezoekers. Ze toonden hun kunst zo in hun eigen werkruimte. In Gent konden bezoekers onder andere gaan kijken in een oud schoolgebouw waar nu 30 kunstenaars hun atelier hebben.
3: Ik vind het tof dat zo dicht bij het hart van de stad nog een plek is om te creëren.
4: Mensen die je niet kent, kunst die je niet kent, emoties die je niet kent. Verrassend.
5: Wat mij verrast is dat elk atelier helemaal anders is. Een eigen identiteit heeft en iets vertelt over de kunstenaar en hoe die werkt en welk materiaal die gebruikt. Dus er is heel veel diversiteit.
0: In play-off 2 van het voetbal heeft Standaar met 0-5 gewonnen op Antwerp. Dankzij de zege wimpt Standaar in de stand over Antwerp, Charleroi, Genk en Westerlo naar de leiding in de Europe Playoffs. Westerlo en Genk tellen wel evenveel punten. Eerder op de dag won KV Mechelen van AA Gent in play-off 1. Het werd 1-0. In het hockey bij de mannen is de Gentse club Gantoise erin geslaagd om de beker van België te winnen. In de finale was het duidelijk de betere ploeg. Het klopte Woluwe met 12-5. Voor Alexander Hendricks van Gantoise is het de eerste keer dat hij de Belgische beker wint.
6: Ja, een prijs blijft een prijs natuurlijk. Ik denk dat ik deze nog niet had gewonnen, ook niet. Vorig jaar verliezen we de finale van Oré. Maar het is leuk dat we een pakket. Het is natuurlijk niet een EHL of een competitie, maar het blijft toch wel een aparte competitie waar toch veel eerste divisieclubs aan meedoen. Dus een prijspakket is altijd leuk.
0: Eerder op de dag won de vrouwenploeg van Gantoise ook al hun bekerfinale. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de wielerronde van Romandie in Zwitserland gewonnen. De wereldkampioen was ook in de slotrit de beste. Hij won een lastige sprint bergop van de Duitser Florian Lipovic en pakte zo zijn 4e ritzege deze week. En Arnaud Delis heeft zijn eerste zege van het seizoen gehaald. Hij sprintte het snelst in de Famenne Ardennes Classic en wint de Ardennenkoers voor de derde keer in 4 jaar tijd. Vanavond nog kans op lokale en mogelijk felle regen of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht van 7 tot 12 graden. Morgen begint overwegend droog. Vanaf de namiddag opnieuw regen en onweersbuien. Maxima morgen tot 20 graden. Dinsdag nog regen en frisser. Vanaf woensdag wordt het droger. De Franse regering wil de organisatoren van onaangekondigde en niet aangegeven raveparties strenger aanpakken. Daarmee begonnen we. Dit weekend was er opnieuw zo'n illegaal dansfeest op de site van een vroeger militair domein in de stad Bourges. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Zanzibar, met Michael Robrechts.
8: Een hele goede avond. We gaan global op zondagavond. Met nieuwe muziek van Arpeggiata, van Fleur Noir, van Polenta, van Matthias de Krane en Black Coyo en ook van Sonetos del Amor Oscuro, het Spaanse project van Mirdin de Kouter. Dit is de grote Amerikaanse singer-songwriter John Prine, scherp als altijd, in spite of ourselves. John Prine.

0: in spite of ourselves.
1: Iris DeMent en John Prine op het gelijknamige album In Spite of Ourselves, 1999. De song zit nu in de openingsdans van de nieuwe film van Lynn Ramsey, Die My Love. Het jonge koppel Jackson en Grace zijn nog het toonbeeld van jong geluk. Maar de keuze voor John Prine op die dansvloer laat al vermoeden dat het een beetje donkerder wordt voor de rest van de film. Dan Zanes. Dat was in de jaren 80 de spil van de Del Fuegos, een rockband uit Boston. In de jaren 90 begon hij aan een solo-carrière met de Dan Zanes Trio. Dit is Zanes samen met Elizabeth Mitchell, helemaal in de geest van Woody Guthrie en Pete Seeger, kinderlijk en speels. Honey Bee.

De vos heeft heel wat kilometers af te leggen. The fox has a many mile to go before he reaches the town-o. Laura Veers op haar album met kinderliedjes Tumble Bee. Toby Hay is een gitarist uit de Cambrian Mountains in Wales. De bergen en de landschappen van Cambria, Latijnse benaming van Wales, bepalen mee welke kant zijn muziek op gaat. Dit zijn twee tracks op zijn nieuwe album New Music for the Six String Guitar. Toby Hay.

Een man die spreekt met zijn gitaar. De Welshman Toby Hay. New Music for the Six String Guitar, zo heet zijn album. En we hoorden twee tracks, zo Carolyn's Dream en Davenport Avenue. Jim Geddy is ook gitarist. Hij komt uit Sheffield in centraal Engeland. En hij staat voor een iets wat jongere generatie, vertrouwd met de traditie en tegelijk open voor experiment. Dit is Quinn Elan, Jim Geddy uit Sheffield aan de gitaar.

Britse gitarist uit Sheffield, Jim Geddy. En dan de geweldige Braziliaan in Los Angeles, Fabiano do Nascimento. Het was Spring Theme, en van zijn breed gearrangeerde composities op zijn 15e album op 15 jaar tijd. Een bezige bij. Villa heet zijn album en het staat vol met gedroomde muziek voor een lenteavond. Georchestreerd door Vitor Santos. De geschiedenis van deze man hangt samen met de geschiedenis van de urban samba, de samba uit de grootsteden in Brazilië. Hij behoorde tot de eerste generatie die liedjes schreven voor de samba-scholen bij het carnaval in de jaren 1920 en 30. Cartola. Hij was al een 70er toen hij deze waarschuwing zong. O mundo é um moinho. De wereld is een windmolen. Let op voor de wind. Cartola.

het verhaal van Zobi de Vlieg, Zobi Lamouche. Donderdag staat de band in de Roma in Antwerpen. Het concert is hopeloos uitverkocht. Er is een wachtlijst voor Les Négresses Vertes. Bij het poepchique Warner Classics en bij Erato is zo pas La Torre del Oro uit. Een nieuw album van L'Arpeggiata. Het barokensemble onder leiding van de Oostenrijkse gitariste, luitiste en theorbespeler Christina Ploehaar. Het ensemble in Parijs bestaat 25 jaar en viert dat met traditionele muziek uit Mexico, dat is voor straks, en uit Venetië. Yo vengo regando flores. Ik kom de bloemen water geven. Arpeggiato, liever, met Christina Ploehaar.

Luciana Mancini en Vincenzo Capezzuto voor de zang. Een arpeggiata onder leiding van Cristina Pluhar voor de muziek. Een traditioneel lied uit Mexico, El Coco. En daarvoor traditionele Venezolaanse muziek, Yo Vengo Regando Flores. Twee fragmenten waren dat op het Warner Classics album La Torre del Oro. Fantastische muziek, zo reageert Jasmijn Buissen uit Wilrijk op de Clara-app. En live is l'arpeggiata nog beter, want dat heb ik vanmiddag mogen ervaren in 's-Hertogenbosch. Jawel. Dit Finse kwartet, 3 violen en 1 gitaar, heeft met Matkaja een nieuw album uit. Dit keer gevuld met voornamelijk eigen werk. Het Finse Polenta.

Gentse indie-bluesman Fernand Zeste en Snowblind. Overmorgen, dinsdag 5 mei, staat Zeste op de scène van de Centrale in Gent samen met Ahmed Hawash, virtuoos klarinetist. Wat vorig jaar begon op de Goede Gang krijgt nu een vervolg in de Centrale. De combinatie van Gentse blues van Fernand Zeste met de klarinet van deze Palestijnse muzikant Ahmed Hawash.

Whispering Ruins. Serene muziek van de Palestijnse klarinetist Ahmed Hawash. Muziek uit zijn album van vorig jaar Eternal Homeland. Overmorgen kruist hij muzikaal de degens met Fernand Zeste in de Centrale in Gent. Dit is een nieuwe song op single uit van het vrouwelijke Frans-Argentijnse Fleur Noire. De zang is van Aurelio Marin. Tus ojos me cerraron. Fleur Noire.

Gibraltar. De strategisch belangrijke rots aan de zuidelijke punt van Zuid-Spanje bij Matthias Duplessis en The Violins of the World. Mirdin de Kouter brengt binnenkort een tweede album uit met zijn flamenco-project Sonetos del Amor Oscuro. Zijn kwartet met cellist Stijn Kuppes, fluitist Stefan Braccaval en zangeres Helena Casella. Eentje om al in de stemming te komen is deze Por encontrar un beso tuyo.

0: zit je drie keer goed.
1: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
0: VDK Bank.
1: Clara Live.
2: Ugo Fattoruso en Ray Tambor. Fattoruso is een zanger en pianist uit Uruguay en een man die vaak samenwerkt met de grote uit dat grote buurland Brazilië. Onder meer Javan, Milton Nascimento en Chico Buarque zijn mensen waarmee de man heeft samengewerkt. Zijn muzikale compaan is hier percussionist Ray Tambor. Bye bye Brazil.

Bye Bye Brazil. Muziek van Roberto Menescal en Chico Buarque bij Rey Tambor, zoals de naam doet vermoeden, percussionist en pianist Hugo Faturuso. Muziek op een nieuwe album, Rey Tambor no Brasil, met het kompas dus op dat grote buurland Brazilië. Het Siciliaanse trio Lero Lero brengt deze nieuwe muziek uit, Comayo Afari. Traditionele muziek is dat uit Messina. Lero Lero.

Harry Recruit en McDara Yates, een nieuwe stem binnen de Ierse folk revival. Yates, mooie naam trouwens voor een folkmuzikant, debuteerde 2 jaar terug en staat vanaf volgend weekend voor 3 concerten geboekt hier in de Lage Landen. Zaterdag in het muziekcentrum van Dranouter, zondag in het IJ in Belzele en de week nadien ook nog op het Merode Festival in Diest. Vanmiddag stond dit oorlijke duo nog in het IJ in Belzele. Binnenkort staan ook nog het Wilde Westen in Kortrijk en het Trefpunt in Gent op hun tourprogramma. Tuur Florizone en Anu Junonen.

Hugh Mark Bennett. Na Toby Hay van er straks nog een Welshman hier in de Zanzibar selectie van Christopher Biest. Deze man tapt uit folk, jazz, soul en dub en lardeert dat alles met de aardse klanken van zijn thuisland Wales. U kreeg van ons de Stonemason's Song, het lied van de steenkapper. Nog zo'n concert in de Global Music dat hopeloos is uitverkocht en waar de organisator, AB in dit geval, moet werken met een wachtlijst, is dat van Tinari Wen, de grote band uit de Desert Blues in West-Afrika. Terwijl de Tuaregs nog net in het nieuws zitten in een nieuwe fase van geweld in die regio van Afrika, hebben deze muzikanten hun wapens al vele jaren ingeruild voor muziekinstrumenten. Tinari Wen, dinsdag overmorgen, live in de Ancien Belgique.

De Touaregs van Tina Riwen op hun nieuwste album Hogar. Overmorgen staat de band uit Noord-Mali in de grote zaal van de Ancienne Belgique. De Malinese Soulaf, mee aan het werk trouwens op een van de tracks van dat nieuwe album bij Tina Riwen, staat dinsdag ook in de AB als opwarmer, als voorprogramma. Saxofonist en componist Matthias de Crane trok naar Marokko en werkte samen met muzikanten uit de Gnawa-cultuur, de quasi-mystieke gemeenschap van muzikanten in Marokko. Toen hij terug was hij bijzonder geïnspireerd en vatte hij een samenwerking op met Black Koyo, de Gnawa-band rond de Brusselaar Icham Bilali. Dit is Makatan, muziek op het gloednieuwe werfalbum van Matthias de Crane en Black Koyo.

في يدي البرق قدرنا قدرنا.

In Brussel zit de grootste Gnawa-gemeenschap buiten Marokko. En het is met die gemeenschap dat Matthias de Kranen aan de slag gegaan is voor het album Matthias de Kranen en Black Koyo. We hoorden Makatan. Woensdag staan ze live in de Handelsbeurs in Gent. En over een maand, de 5e juni, staan ze ook in Flagey in Brussel. Matthias de Kranen en Black Koyo. Massive Attack en Tom Waits, Chris de Voort en Jan Michiels, Caroline Shaw, Nico Mully en Sam Amidon, die zitten straks allemaal in de platenkoffer van Valkenaars en Van Hout vanaf 8 uur hier bij Clara. Dit is nog De Vliegende Koe, muziek van Toon van Mierlo bij het Narragonia-kwartet. Nog een hele mooie avond hier bij Clara.

0: 8 uur Neogojaan van 14 nieuws met Alain de Korte. Iraanse staatsmedia hebben meer details vrijgegeven over het vredesplan dat de regering via Pakistan aan de Verenigde Staten heeft overgemaakt. Het gaat om een 14-puntenplan dat volgens Iran tot een duurzame vrede kan leiden in de regio. Zo zou het tijdelijk staakt het vuren binnen de 30 dagen tot een einde van de oorlog moeten leiden. De straat van Hormuz wordt door Iran terug volledig opengesteld als de Verenigde Staten de blokkades van Iraanse havens stopzetten. Duidelijke beloftes over het nucleaire programma zouden niet gedaan worden. Eerder vandaag zei president Trump het plan te willen bestuderen. Iraanse staatsmedia melden zo net dat de Verenigde Staten ook al geantwoord zouden hebben vanavond en dat dit antwoord door de Iraanse regering nu onderzocht wordt. In Luik is vandaag de synagoge weer opengegaan die in maart het doelwit was van een aanslag. Onbekenden hadden toen 's nachts een bom doen afgaan in het portaal. Er vielen geen gewonden, maar er was wel heel wat schade. De aanslag werd achteraf opgeëist door een onbekende terreurgroep die vermoedelijk werd aangestuurd vanuit het Midden-Oosten. Bij de heropening vandaag waren onder meer de ambassadeurs van Israël en de Verenigde Staten aanwezig en ook vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen. Uitlijk. Naar de titelstrijd in het voetbal dan, want in play-off 1 is Club Brugge op bezoek bij Anderlecht. Met een overwinning kan Club over Union naar de leidersplaats springen. Tom Boudweel, hoe staat het daar in de tweede helft?
1: Het ziet er heel goed uit voor Club Brugge, want net 2 doelpunten net voor het uur. In 2 minuten eerst de Forbes met de 0-2 en dan de 0-3 meteen daarna van Christos Tsolis. Club Brugge had al snel gescoord, een own goal van Angeli, de nieuwe Anderlecht centrale verdediger. 0-1 in een spectaculaire openingsfase, maar dan viel het wat stil door een botsing tussen Jakkers en Diarra, allebei vervangen, en Anderlecht opende dan sterk helemaal naar het einde en drukte Club Brugge weg. En dat was ook zo in het begin van de tweede helft. Maar dan Club Brugge op de counter. Eerst Forbes en dan Tsolis. En zo Club na ruim een uur 0-3 voor.
0: Dankjewel Tom. Eerder vanavond heeft Standaar in play-off 2 met 0-5 gewonnen op Antwerp. Dankzij de zege is Standaar de nieuwe leider in de Europe play-offs. Het telt wel evenveel punten als Westerlo en Genk. En op dit ogenblik speelt Dender tegen La Louvière. Dat is dan weer in de degradatieplay-offs. Daar staat het 2-1 voor Dender. Dender moet wel al zeker de barragewedstrijden om het behoud nog spelen. Vanavond nog kans op lokale regen- of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen begint droog. Vanaf de namiddag opnieuw buien. En dan tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Een pianominiatuurtje van de Duitse allround-artiest Grisha Lichtenberger uit zijn bevreemdende album Austranini. Iedere track daarvan is vernoemd naar populaire films en tv-series. Hier was dat Forrest Gump. Een laag IQ weerhoudt Amerikanen soms niet om een grote rol te spelen bij belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis. Begin maart bracht pianist en componist Shai Maestro deze plaat uit via Naïef Records, The Guest House, geïnspireerd door het gelijknamige Rumi-gedicht, waarin hij de menselijke geest vergelijkt met een herberg. Wij zijn niet onze emoties, maar slechts de plek waar ze tijdelijk verblijven, met elke dag weer nieuwe onverwachte bezoekers aan de deur, elk in een eigen stemming. Shai Maestro's Moon of Knives.

0: on the ground.
1: Boots on the ground, een van de meest essentiële nummers van het voorjaar, de samenwerking tussen Massive Attack en Tom Waits, een protestsong waar we op zaten te wachten, ten voordele van twee Amerikaanse organisaties die strijden voor vrijheid voor iedereen die voet zet op Amerikaanse bodem. Daar hoort ook een video bij die naar adem doet happen. Er is dichteres en pianiste Emma Ruth Rundle in de ban van Harold Budd's pure pianoalbum La Bella Vista uit 2003. Daar was zij zo door geïnspireerd geraakt dat ze er een hele dichtbundel heeft rondgeschreven met in de slipstream ervan ook muziek. Music from the Bella Vista.

De Letse pianist Reinis Zarinc met het tweede deel uit Arvo Pärt's Diagram, opus 11 uit 1964, staat op zijn album Areva, opgenomen naar aanleiding van de 90ste verjaardag van Arvo Pärt. Sint Areva was een martelaar uit de 6e eeuw die ook Pärt blijft inspireren, een symbool van spirituele standvastigheid en van loutering. De tijd zal uitwijzen of die eer ook Michiel de Nagel te beurt valt. Zijn hart ligt al een tijdje op de grond. Dit is een track uit het nieuwe Yuri Chipsvingers album met het Nemu Ensemble. Neem en eet hiervan uit bij Fons en Bagdaddy Records. Op 7 mei is Yuri live mee te maken op de 11e editie van Kunstennacht in Hasselt. De 16e in Gent op het Ankerfestival en de 17e in Trix

Een Noors minuetje van het trio No Trouble en accordeonist-componist Ronnie Kjøsen uit de nieuwe album La Humla Sauce, Laat de Hommel Zoomen. Je mag de dingen soms ook gewoon een beetje op een beloop laten. Warme muziek die neuriet, die danst en die opstijgt. Hier staan we kniediep in de Marokkaanse Gnawa-muziek dankzij Matthias de Krane. Die vond er zelf een nieuwe adem door. Dat hoor je ook in Moula Komi, meester en schepper. Matthias met de Belgisch-Marokkaanse Gnawa-band Black Koyo.

Mula Komi, de heer van het universum, Matthias de Kranen en Black Koyo. Ze brengen bij het werflabel samen een plaat uit die ze ook uitgebreid live voorstellen in Gent, Antwerpen, Turnhout, Meissen, Brussel, Heusden-Zolder, Geel, Eeklo en in Alsenberg. Matthias zonder schild, met open vizier, zich bewust van het belang van ontroering en van verbinding. Daar hoopt hij nu ook anderen mee te kunnen inspireren. Er is José González op zijn nieuwe album Against the Dying of the Light bezorgd over de staat van de fragile wereld en wat is dan onze rol daarin? For Every Dusk.

New Distortion Properties met een verslavende cadans, een nummer van Ben Vida uit zijn nieuwe album Oblivion Seekers. Daarop wordt hij vergezeld door de stemmen van harpiste Nina Dante, Christina Vansoe, fluitist John Also Bennett en Felicia Atkinson. Met dan ook Matt Bowder en Will Epstein op sax, Henry Fraser op bas, Cleek Schrey op viool en Booker Stardrum aan de percussie. Spoken words gecombineerd met sudderende minimalistische kamerjazz, mantras voor de meimaand en voor de onstuitbare lente. Peter Vermeers is het Flat Earth Society hoofdstuk in zijn leven zo langzamerhand aan het afronden, maar dat doet hij zoals altijd met zwier. Dit is zijn Wash Away.

Wash Away van Peter Vermeers samen met die andere Peter, Peter van den Bergen, voorlopig nog de drijvende kracht achter Flatout Society, maar toch al afscheid nemend, schoon schip aan het maken. Op 18 april verscheen het nieuwe Fes-album Missa Asinorum, een statement met ezelsoren, en daarop ook dit miniatuurtje dat niet zou misstaan op een middeleeuws-christelijk feest dat op 14 januari werd gevierd lang geleden, ter herdenking van de vlucht naar Egypte, het feest van de ezel.

Het feest van de ezel. Niet alleen bij Peter Vermeers en Flat Earth Society, maar ook bij het Clementi Consort, Ivor Cutler en bij Ludwig van Beethoven. Een echt feast of fools met een ezel in de nek. Wij gaan all in met IA vandaag. Nico Mioli die heeft de afgelopen 10 jaar heel wat muziek geschreven op maat van de Thales Scholars op uitnodiging van een directeur Peter Phillips. En die verzameling presenteren ze nu op het album No Resting Place. Daarop staat een zetting van Jeremia's klaagliederen centraal, waarin getreurd wordt over de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 587 voor Christus, afgewisseld met hedendaagse interviews met mensen uit de Windrush-generatie, migranten uit het Caribisch gebied die op uitnodiging naar de UK kwamen om naoorlogse arbeidstekorten aan te vullen.

The Talis Scholars, onder leiding van Peter Phillips, met de twee laatste delen uit No Resting Place van Nico Muhly, klaagliederen in combinatie met het Windrush-schandaal en met mensen die in gammele bootjes het kanaal proberen over te steken. Nico die zorgde ook voor het arrangement van dit vrolijke oude liedje uit de Appalachen, bekendgemaakt door banjo-speler Roscoe Holcomb, een momentopname van verwachting en spanning, de overgang van het jonge meisje naar de getrouwde vrouw. Ze zegt geen ja en geen nee, maar ze naait wel al een bruidsjurk. Sam Amadon samen met Pekka Kuusisto en het Norwegian Chamber Orchestra.

violist en dirigent bij Kakusisto en het Norwegian Chamber Orchestra op het album Willows van Sam Amadon, met het tweede deel uit Caroline Shaw's Plan and Elevation, een vijfdelig strijkkwartet uit 2015 dat diep geworteld is in de architectuur en de tuinen van Dumbarton Oaks, een historisch landgoed in Washington D.C. Shaw schreef dit werk ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van dat instituut, en ze citeerde daarbij dit strijkkwartet van Maurice Ravel.

Het quatuor van Kuik met het eerste deel uit het strijkkwartet in F groot van Maurice Ravel in 1903 opgedragen aan zijn leraar Gabriel Fauré, maar met Claude Debussy strijkkwartet uit 1893 als blauwdruk voor de structuur. Er is een prachtige nieuwe opname van Iva Bitova samen met het Orchestre National d'Île-de-France. Zij gaan Luciano Berio achterna, die midden de jaren 60 in zijn folksongs melodieën verzamelde uit zowat alle windstreken, van de Auvergne tot Armenië, van Italië tot Amerika. En daar sprokkelde hij ook: Black is the color of my true love's hair.

Iva Bitova en het Orchestre National d'Île-de-France met drie folksongs van Luciano Berio, opgedragen aan Cathy Babarian. Haar onnavolgbare stem hield Iva niet tegen om het ook zelf eens te proberen. Een opname die uit is bij Nomad Music, met naast Berio ook Ravel. Er is nieuw bij 404 Records, Stained Glass Starling van Razen, in samenwerking met de Nederlandse componist en muzikant Dick van der Harst. Opgenomen in de living van David Poltrock, met ook Berlinde de Man en Paul Gario erbij. Onbekende timbres die nieuwsgierigheid wekken. Een mooie ontmoeting van werelden. Bij momenten heeft het iets sacraals.

Mocht ik, dan zou ik. Een lied over de hoop dat je de innerlijke kracht vindt om door een moeilijke tijd heen te komen. Van de Fins-Belgische zangeres en componiste Anu Junonen. Al 25 jaar bevriend met accordeonist en toetsenist Tuur Florizone. En daar is nu ook een nieuwe album White Paper uit voortgevloeid, met daarop 10 eigen nummers en ook 2 covers. Ze stelde hun plaat vanmiddag op deze regendag live voor in het IJ in Belzele. Rest ons voor nu alleen nog deze live-opname van Chris de Voort en Jan Michiels in oktober van 2022 in het Concertgebouw in Brugge. Een intieme, polyfone dialoog waarvoor ze de preludes van Claude Debussy als een gedeelde vertrekpunt namen. Een oprecht tweerichtingsgesprek. Nu ondertussen ook op plaat uitgebracht bij Werf Records onder de noemer Places. Daar is hij hier in Between the Wings. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag tot de volgende.

0: uur een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan, dat vanuit Argentinië op weg was naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika, zijn 3 passagiers gestorven, vermoedelijk omdat ze besmet waren met het Hantavirus. Wim Schepens, wat weten we al?
1: Wel, er zouden 6 mensen ziek geworden zijn aan boord. Bij 1 van hen is het Hantavirus aangetroffen. Omdat ze alle 6 min of meer dezelfde symptomen hadden, wordt er vermoed dat ze allemaal besmet waren met het virus. Nu, besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: Bedankt, Wim. Komende nacht gaat de Antwerpse pre-metrotunnel voor 11 maanden dicht voor een grondige renovatie. Duizenden scholieren en pendelaars maken er dagelijks gebruik van en voor hen zijn nu alternatieven uitgewerkt. Dat zegt Frederik Wittok van vervoersmaatschappij De Lijn.
2: De ruggengraat van die alternatieven is de P5 pendelbus tussen Frederik van Eden en Opera. Alles samen gaat dat ongeveer 45 minuten duren, heen en terug. En er is om de 7,5 minuten in de spits een bus. Daarnaast is er het veer, de wandel- en fietswegen. En kan u ook gebruik maken van de trein op het nieuwe station Linkeroever.
0: In het zuiden van Marokko zijn 2 Amerikaanse militairen vermist geraakt tijdens een internationale militaire oefening. De Verenigde Staten, Marokko en andere Afrikaanse landen hebben een reddingsoperatie gestart. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De Verenigde Staten houden elk jaar een grote militaire oefening in Afrika met verschillende partnerlanden uit de NAVO en Afrika. Er is een nieuwe leider in het voetbal. In play-off 1 heeft Club Brugge met 1-3 gewonnen op het veld van Anderlecht. En daardoor wipt Club over Union naar de eerste plaats. Tom Boudeweel met het verslag.
3: 15 op 18 voor Club Brugge en voor het eerst aan de leiding in de stand. Club maakte het verschil net voor het uur toen Forbes en Soli scoorden in 3 minuten. Van 0-1 ging het naar 0-3. De bezoekers hadden het op dat moment moeilijk met een gretige thuisploeg. Maar na deze dubbele opdoffer was de wedstrijd gespeeld. Ondanks het sprankeltje hoop nog bij de goal van Svetkovic. Anderlecht speelde zeker geen slechte wedstrijd. Ondanks de vroege own goal van basisdebutant Angeli. Maar Paars-Wit kon zijn enthousiasme niet omzetten in grote kansen. Club liet dan weer na om er een monsterscore van te maken. Maar het gaat wel als leider naar het einde van deze play-offs.
0: En ondanks die veroverde leidersplaats ziet de aanvoerder van Club, Hans van Aken, toch nog 1 groot werkpunt voor zijn club.
4: Ik denk dat we de laatste 10 minuten veel beter moeten managen die wedstrijd. Natuurlijk moet je na 80 minuten 0-5 voorstaan. Je krijgt bij 0-3 nog 2 open kansen met Christos en Romeo. Die moet gewoon afmaken, want nu zie je dat je in de 80e minuut denk ik, die goal tegen krijgt. En dat toch een beetje nerveus wordt. Dat was totaal niet nodig.
0: Nog in het voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen van La Louvière in de degradatieplay-offs. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft in zijn Mercedes de grote prijs Formule 1 van Miami in de Verenigde Staten gewonnen. Zijn 3de al dit seizoen. Wereldkampioen Norris werd 2de in zijn McLaren en zijn ploegmaat Piastri 3de. Kimi Antonelli verstevigt zijn leiding in de WK-tussenstand. Vannacht overwegend droog, al blijft een lokale bui mogelijk bij zo'n 10 graden. Tegen de ochtend is er kans op nevel of mist. Maandag wisselvallig en grijs, met vooral in de namiddag kans op buien. Wel zacht tot 20 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Round Midnight met Lies Steppen.
6: Goedenavond en welkom. We zoomen vandaag in op drummer Pete LaRocca. Hij was een soort what-if-figuur in de jazzgeschiedenis. Hij had een topdrummer kunnen zijn. Hij was dat ook, een jaar of 10. Maar toen besliste hij om zijn drumstokken gewoon aan de wilgen te hangen. En Peter Sims, dat was zijn echte naam, die besliste dus om te gaan studeren. Hij wilde advocaat worden. En daarvoor, in die beperkte periode, was hij wel te horen op een reeks ijzersterke albums en maakte hij een kleine klassieker voor het Blue Note label. Laat ons daar maar eens induiken vanavond. Genoeg redenen om in die compacte, maar veelzijdige carrière te duiken. Hij begon toen hij superjong was, in 1957. Hij was 19 jaar toen en 11 jaar later zou hij er de brui aan geven. Hij kluste toen al wat bij als taxichauffeur en hij besloot dus dat het leven, ja, dat dat meer moest zijn. Hij besloot om rechten te gaan studeren. Hij bleef wel spelen, occasioneel, maar hij was de rest van zijn leven dus vooral advocaat. Hij maakte nochtans een veelbelovende kickstart als muzikant. Hij speelde eerst timbales in Latin bands. Een van zijn eerste echte concerten was met Sonny Rollins. Op zijn album A Night at the Village Vanguard stond ook één namiddagopname met La Rocca trouwens. En daarna speelde hij met Paul Blay, met George Russell, Jackie Byard, Joe Henderson, Freddie Hubbard en veel meer. Hij was geen echte vernieuwer à la Max Roach of Art Blakey of Elvin Jones, maar hij droeg wel de sporen van al die invloeden met zich mee. En over dat What If gesproken. Zijn ijzersterke album Basra doet je toch echt wel afvragen wat er had kunnen worden als hij 3 jaar na die opnames niet gestopt zou zijn. Dat is voor straks, Basra. Dit zijn Piet La Rocca's eerste studioopnames met Goed Volk, met pianist Sonny Clark in december 1957. In een quintet, Sonny Clark op piano, Clifford Jordan tenor sax, Kenny Burrell op gitaar, Paul Chambers op bas en Piet La Rocca achter de drums. De opnames zouden in de jaren 70 op verschillende albums belanden. Dit is Minor Meeting.

Pete LaRocca, hier in een kwartet rond pianist Sonny Clark. En als je aan hem denkt, dan zit daar zeker de Blue Note klassieker Cool Strutten uit 1958 voor iets tussen, met een hoes die misschien wel al even memorabel is als de muziek. Het is een foto van Frances Wolff en je ziet enkel de benen van een vrouw met hakken. Een beeld dat ja, beweging en attitude suggereert. Strutten, hè, letterlijk. Het past bij de muziek, zelfverzekerd en een beetje elegant en cool allemaal. En die benen, die zouden dan ook nog eens toebehoord hebben aan Ruth, de vrouw van Alfred Lion, de man die dit album produceerde. Of dat waar is, dat zijn van die urban legends, dat laat ik in het midden. Maar het was wellicht wel iemand van die inner circle van Blue Note. Het is fijn om er een beetje achter te gissen eigenlijk. Helaas stierf Clark op zijn 31ste. Tegen die tijd had hij wel grote indruk en grote sier gemaakt met een reeks eigen platen en ook aan de zijde van anderen. Hij stierf officieel op zijn 31ste na een hartaanval. Vermoedelijk was het een overdosis. We gaan een jaar vooruit in de tijd, naar 1959. Alt-saxofonist Jackie McLean was op dat moment in topvorm. En New Soil was de eerste van een reeks wervelende platen die hij maakte voor Blue Note. Daar gaan we naar luisteren. En hij zit hier nog dichter bij de hardbop. In de jaren daarna zou zijn sound een beetje opengetrokken worden, wat experimenteler worden en passen bij veel andere albums die Blue Note uitbracht, ergens tussen mainstream en avant-garde. Hier komen Jackie McLean op alt-sax, Donald Byrd op trompet, Walter Davis Jr. op piano, opnieuw Paul Chambers op bas en onze Pete LaRocca op drums.

Minor Apprehension, Jackie McLean op New Soil met onze Piet LaRocca achter de drums. In 1960 schreef hij ook bijna geschiedenis met Coltrane. Die was op zoek naar muzikanten voor een nieuw kwartet. En hij speelde toen een poosje met LaRocca, maar besliste uiteindelijk toch dat hij niet de juiste drummer voor hem was. Die vond hij uiteindelijk wel in Elvin Jones. In het voorjaar van 1961 maakte LaRocca deel uit van een bijzondere opname met bassist Scott LaFaro. En zijn naam die is voor eeuwig verbonden met het Bill Evans trio. Ze veranderden in die bezetting echt de codes van wat een pianotrio wel niet kon zijn. Ook allemaal in die periode trouwens. Hij overleed in een auto-ongeluk in juli 1961. We gaan nu luisteren naar muziek van in het voorjaar, dus heel kort van tevoren. En dat auto-ongeluk, ja, daardoor kwam aan al die mooie dingen abrupt een einde. Die opname in 1961 was niet echt gepland. De muzikanten LaFaro, LaRocca en pianist Don Friedman waren samen in een studio en de aanwezige technicus die duwde gewoon op record. En de rest is geschiedenis. Die opnames zouden bijna 30 jaar later uiteindelijk uitgebracht worden door Friedman. En in 2009 onder LaFaro's naam als Pieces of Jade. Het is een uniek document, in eerste instantie voor LaFaro-liefhebbers, maar ook wel voor wie benieuwd is naar LaRocca. Ze starten met I Heard a Rhapsody.

Een unieke opname van Scott LaFaro met Don Friedman en Pete LaRocca. Een van de beste albums waar LaRocca op te horen is, werd opgenomen op 30 januari 1962. Hij verving Roy Haynes in het trio van Jackie Byard. De bassist was Ron Carter, die was een jaar ouder dan LaRocca, maar ze waren echt nog jong hier. Het is eigenlijk straf als je bedenkt dat ze toen nog maar 23 en 24 jaar waren. Byard zelf, die werd dat jaar 40. Dit album heet High Fly. Het is een masterclass in jazz, in samenspel, dynamiek en veelzijdigheid. En Byard zou in deze periode ook bij Mingus aan de slag gaan, vaak met uitbundige, wilde, bluesy muziek. Half kerk, half juke joint zou je kunnen zeggen. En hier gaat het er allemaal net wat beheerster aan toe, maar wat een stijl en swing en hoe speels kan je met die muziek bezig zijn. Ze openen het album met de titelnummer, het bekende stuk van Randy Weston, de grote vriendelijke reus, High Fly.

En dat was het stuk waar dit programma naar vernoemd is. Monks Around Midnight in de handen van Jackie Byard, Ron Carter en Pete LaRocca. In 1963 begon de samenwerking tussen LaRocca en tenorsaxofonist Joe Henderson, ook niet mis. Het was ook de eerste van een lange reeks samenwerkingen van de tandem Joe Henderson samen met trompetist Kenny Dorham. En de opener van deze plaat is Dorhams onverwoestbare Blue Bossa. En hier kan LaRocca zijn ervaring met die Latin georiënteerde muziek van helemaal in het begin laten voelen. Dit is pure, dansende, zwierige klasse Blue Bossa.

Recordame, Portugees voor Herinner mij. En een compositie van Joe Henderson. We hoorden hem hier op tenorsax. Kenny Dorham op trompet. McCoy Tyner op piano. Butch Warren op contrabas. En Pete La Rocca speelde drums. In 1964 sloot La Rocca zich aan bij het kwartet van trompetist en bugelspeler Art Farmer. Eerst was dat met gitarist Jim Hall en bassist Steve Swallow. En daarna werd Hall vervangen door pianist Steve Kuhn, die samen met La Rocca enkele jaren eerder bij Coltrane speelde. En zo klinkt Sing Me Softly of the Blues.

Het Art Farmer Quartet in 1965 met ook La Rocca aan boord. En we kunnen bijna niet anders dan de cirkel vandaag rondmaken met Basra uit 1965. Dit is La Rocca's claim to fame en het is een plaat die elke liefhebber van jazz uit de jaren 60 absoluut gehoord moet hebben. Met bassist Steve Swallow, pianist Steve Kuhn, eigenlijk krijg je dus de ritmesectie van het Art Farmer Quartet van daarnet en de alomtegenwoordige Joe Henderson op tenorsax. Dit is spiritueel getint, het is hypnotiserend, Henderson is in bloedvorm en La Rocca die schildert vrijer dan ooit op vellen en cymbalen. Hij nam daarna nog een paar dingen op, maar er kwam nooit een echt vervolg op Basra omdat hij afgeleid was door die andere carrière. En een paar jaar later was hij dus verdwenen uit de jazz. Jammer, what a waste. Geniet ervan, ik wens u nu al een zachte nacht voor straks. Deze muziek is perfect om u mee uit te wuiven. Basra, bye bye.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Amerikaanse president Trump zegt vanavond dat er positief overleg is geweest met Iran. Aanleiding is het vredesvoorstel dat Iran eerder had overgemaakt aan de VS. Over het 14-puntenplan zijn zondag meer details vrijgegeven. Wat Trump nu precies positief vindt en waar er nog knelpunten zouden zitten, is voorlopig niet duidelijk. Ondertussen zegt Trump ook dat de Amerikaanse marine vanaf maandag schepen die vastzitten door de blokkade van de straat van Hormuz zal begeleiden richting hun bestemming. De Duitse bondskanselier Merz minimaliseert ondertussen de spanningen tussen hem en de Amerikaanse president Trump. Trump had de voorbije weken felle kritiek op de houding van Duitsland en Merz in het conflict met Iran. Vrijdag kondigde Trump ook nog aan dit jaar te starten met het terughalen van 5000 militairen uit Duitsland. We moeten aanvaarden dat we van mening verschillen, maar voor mij blijven de Amerikanen een van onze belangrijkste bondgenoten, binnen de NAVO zelfs de belangrijkste. En ik ben ervan overtuigd dat we samen dezelfde weg blijven bewandelen, zei Merz op de Duitse zender ARD vanavond.
1: Ik moet accepteren dat de Amerikaanse president zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir ein gemeinsames Interesse daran haben, dass Europa und Amerika den Weg gemeinsam gehen.
0: Vanavond rijden voorlopig de laatste trams door de Premetro-tunnel tussen het Antwerpse stadscentrum en Linkeroever. De tunnel onder de Schelde gaat vanaf vannacht 11 maanden dicht voor grondige en noodzakelijke renovatiewerken. Antwerps schepen van mobiliteit, Koen Kennis, is ervan overtuigd dat de alternatieven in het minder hinderplan, waar een jaar aan is gewerkt, zullen werken.
2: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO laat de vermoedelijke uitbraak met het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip onderzoeken. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 passagiers zijn ondertussen gestorven. Uitleg door Wim Schepens.
3: Besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: Buitenlandse Zaken in Nederland bevestigt dat bij de 3 doden er zeker 2 Nederlanders zijn. Het schip was onderweg van Ushuaia in Argentinië richting de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. Club Brugge is de nieuwe leider in het voetbal na de 1-3 winst bij Anderlecht vanavond. Clubcoach Ivan Leko is trots op zijn spelers, zegt hij.
4: Mainly feeling is very proud of my team, of my boys, of everything what we are doing. It's pressure every day and you are chasing. You cannot allow yourself misstep. Football is very dynamic. Today is like this. And then from tomorrow is new day.
0: Club heeft nu een puntje voorsprong op Union. Anderlecht staat 4de. En in het Italiaanse voetbal is de landskampioen wel al bekend. Internazionale uit Milaan heeft er voor de 21ste keer in de geschiedenis de Scudetto gewonnen. Zo wordt de landstitel in Italië genoemd. Inter versloeg in eigen huis vanavond Parma met 2-0 en is op 3 speeldagen van het einde zeker van het kampioenschap. Vannacht overwegend droog, al blijft een lokale bui mogelijk bij zo'n 10 graden. Maandag wisselvallig en grijs, met vooral na de middag kans op buien. Wel opnieuw zacht, tot 20 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Clara, live.

0: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Clara Live.